0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlenging werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zeggen analisten. Hij haalde het daar in de strafschoppenreeks met 4-3. In Laeken, Brussel, is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Dat gebeurde eergisteravond. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder was in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt nog maar eens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet. In elk geval is het zo dat men meer en meer moet besparen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met stijgende uitgaven. Maar dat hangt dan weer vast aan de stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op 2 defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hogesnelheidstreinen. Ze raakten laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. En pas zaterdagochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen dus met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. Passagiers zijn er niet over te spreken. Radio De Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van Roland Garros niet verlengen. Ze ligt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien zijn zo goed als weggetrokken, toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt het wisselvalliger en frisser.
2: De nacht van Oost-West.

0: met zwal.
1: Goeienacht, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Geen Tieltse Halletoren en geen Meulebeekse Beer meer. De fusiestad Tielt heeft een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website en wil daarmee een nieuwe identiteit creëren als landelijke stad. Gedaan met de fragmentatie, men gaat enkel nog voor één sterk merk met oog voor verbinding, aldus schepen Pascal Baart. In de politierechtbank van Brugge is een jonge bestuurder die veel te snel reed in de bebouwde kom veroordeeld tot een boete en een rijverbod. Ook moet hij zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De man werd in mei vorig jaar geflitst in Wingene aan 84 per uur, waar slechts 50 was toegestaan. Omdat hij een jonge bestuurder was, iemand die zijn rijbewijs nog geen 2 jaar heeft, werd hij gedagvaard. In de politierechtbank van Brugge bleek dat de jongeman zelfs nog maar 19 dagen over zijn rijbewijs beschikte. Een automobilist uit Waregem zal het binnenkort 3 maanden zonder rijbewijs moeten doen. Een gevolg van 2 aanrijdingen terwijl hij stomdronken rondreed. In september vorig jaar liep bij de politie een melding binnen over een stomdronken chauffeur die zwalpend over de weg reed. Niet veel later bleek in Desselgem een automobilist ook tegen een geparkeerd voertuig te zijn gereden. Allemaal het werk van eenzelfde persoon. Vooraleer hij zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretische en praktische rijexamen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen. Op de gemeenteraad van komende dinsdag in Waregem staan heel wat interessante zaken. Een nieuw reglement wereldburgerschap, een nieuw convenant met jeugdhuis Jakkedoe, dat een andere manier van samenwerken inhoudt, en vooral de afsprakennota rond een herziening en actualisering van het huidige mobiliteitsplan. Vlaams Belang mag de agenda ook afsluiten met een van hun voorstellen. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
5: De buien zijn zo goed als weggetrokken, toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt het wisselvalliger en frisser.
6: De nacht van Oost-West.

0: nieuws.
1: Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlenging werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zeggen analisten. Hij haalde het daar in de strafschoppenreeks met 4-3. In Laeken, Brussel, is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Dat gebeurde eergisteravond. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder was in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt nog maar eens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet. In elk geval is het zo dat men meer en meer moet besparen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met stijgende uitgaven. Maar dat hangt dan weer vast aan de stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op 2 defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hoge snelheidstreinen. Ze raakten laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. En pas zaterdagochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen dus met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. Passagiers zijn er niet over te spreken. Radio De Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van de Roland Garros niet verlengen. Ze ligt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien zijn zo goed als weggetrokken, toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt het wisselvalliger en frisser.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: bestuurder die veel te snel reed in de bebouwde kom veroordeeld tot een boete en een rijverbod. Ook moet hij zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De man werd in mei vorig jaar geflitst in Wingenen aan 84 per uur, waar slechts 50 was toegestaan. Omdat hij een jonge bestuurder was, iemand die zijn rijbewijs nog geen 2 jaar heeft, werd hij gedagvaard. In de politierechtbank van Brugge bleek dat de jongeman zelfs nog maar 19 dagen over zijn rijbewijs beschikte. Een automobilist uit Waregem zal het binnenkort 3 maanden zonder rijbewijs moeten doen. Een gevolg van 2 aanrijdingen terwijl hij stomdronken rondreed. In september vorig jaar liep bij de politie een melding binnen over een stomdronken chauffeur die zwalpend over de weg reed. Niet veel later bleek in Desselgem een automobilist ook tegen een geparkeerd voertuig te zijn gereden. Allemaal het werk van eenzelfde persoon. Vooraleer hij zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretische en praktische rijexamen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen. Op de gemeenteraad van komende dinsdag in Waregem staan heel wat interessante zaken. Een nieuw reglement wereldburgerschap, een nieuw convenant met jeugdhuis Jakkedoe, dat een andere manier van samenwerken inhoudt, en vooral de afsprakennota rond een herziening en actualisering van het huidige mobiliteitsplan. Vlaams Belang mag de agenda ook afsluiten met een van hun voorstellen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De buien zijn zo goed als weggetrokken, toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt het wisselvalliger en frisser.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlenging werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zeggen analisten.

is het zo dat men meer en meer moet besparen en dat heeft natuurlijk ook te maken met stijgende uitgaven. Maar dat hangt dan weer vast aan de stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op twee defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hoge snelheidstreinen. Ze raakten laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. En pas zaterdagochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen dus met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. Passagiers zijn er niet over te spreken. Radio de Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van Roland Garros niet verlengen. Ze ligt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien zijn zo goed als weggetrokken, toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt het wisselvalliger en frisser.

0: Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
5: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
6: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
7: Via 0468 17 77 20.
6: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
7: 0468 17 77 20.
8: I tell myself

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: transformeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
2: Van Aalter
1: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Geen Tieltse Halletoren en geen Meulebeekse Beer meer. De fusiestad Tielt heeft een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website en wil daarmee een nieuwe identiteit creëren als landelijke stad. Gedaan met de fragmentatie, men gaat enkel nog voor één sterk merk met oog voor verbinding, aldus schepen Pascal Baart. In de politierechtbank van Brugge is een jonge bestuurder die veel te snel reed in de bebouwde kom veroordeeld tot een boete en een rijverbod. Ook moet hij zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De man werd in mei vorig jaar geflitst in Wingene aan 84 per uur, waar slechts 50 was toegestaan. Omdat hij een jonge bestuurder was, iemand die zijn rijbewijs nog geen 2 jaar heeft, werd hij gedagvaard. In de politierechtbank van Brugge bleek dat de jongeman zelfs nog maar 19 dagen over zijn rijbewijs beschikte. Een automobilist uit Waregem zal het binnenkort 3 maanden zonder rijbewijs moeten doen. Een gevolg van 2 aanrijdingen terwijl hij stomdronken rondreed. In september vorig jaar liep bij de politie een melding binnen over een stomdronken chauffeur die zwalpend over de weg reed. Niet veel later bleek in Desselgem een automobilist ook tegen een geparkeerd voertuig te zijn gereden. Allemaal het werk van eenzelfde persoon. Vooraleer hij zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretische en praktische rijexamen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen.

0: De volgende dagen wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Radio Oost-West.
2: Rozen voor Sandra.
3: Jo de Groot.

De dag zal komen, je weet het wel, dat er niet meer aan zien. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid nemen van die stad, wordt aan mijn wieg gestoomd. Zoek haren, als het zover komt. Rusten, in brugsgegroeid.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Jo de Groot.
1: Rozen voor Sandra.

pauze voor Sandra. Radio Word goedgezind wakker met muziek die je kan meezingen. Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Hier hoor je ze, de muziekpareltjes van vroeger en nu. Elke zondag tijdens Rozen voor Sandra.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: In Puurs-Sint-Amans zijn een dertigtal festivalgangers gisteravond gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op de kop en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel is er ook veel schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen en PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar en haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi in de spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. En daarom mag ze dus ook niet meer starten. Het is ook haar ritzege van gisteren kwijt. Die gaat naar de Italiaan Elisa Balsamo. Zij vertrekt vandaag ook in de roze leiderstrui. De weersverwachting dan. Eerst nog kans op stevige buien, dat is wel plaatselijk. Later wordt het overal droger met brede opklaringen. De temperaturen die zijn wel wat frisser dan de voorbije dagen, zo'n 24 graden. De volgende dagen wisselvalliger en nog frisser bij zo'n 20 tot 21 graden overdag.
2: Elke zondagochtend van 7 tot 9 uur. Rozen voor Sandra.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
3: Rozen voor Sandra.
4: Radio Oost-West.
5: Jou de Groot.

0: Finis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be. Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Zalig ontwaken bij Radio Oost-West met rozen voor Sandra. Met Jo de Groot.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vandalen hebben het gemeentehuis van Dentergem geviseerd. Enkele ramen zijn beschadigd en ook de glazen deur is ingeslagen. Burgemeester Koenraad de Grote hoopt alvast getuigen te vinden. Het was een medewerker van de gemeente die de schade zaterdagochtend opmerkte. Het glas van de deur en de ramen waren ingeslagen. Tussen 3 en 4 uur 's nachts zou er lawaai gehoord zijn aan het gemeentehuis. En er hangt ook een camera. Men doet nu een oproep naar de inwoners om eventueel verdacht gedrag te melden. Het Meersenlandschap in Neerhoek langs de Leien in Zulte wordt hersteld. Begin juni start het agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. De werken omvatten onder meer het opnieuw openleggen van een oude gedempte meander van de Leien. Daarnaast worden bestaande depressies verdiept, nieuwe laantjes aangelegd, afsluitingen geplaatst en bomen en struiken aangeplant. De Tolpoortstraat aan de kant van het station van Deinze gaat opnieuw open voor alle verkeer. Aansluitend starten er werken in de Gentstraat. Die werken zullen ongeveer 3 weken duren. Tijdens deze periode blijft de Gentstraat in beide richtingen toegankelijk. Het verkeer wordt geregeld via de afslagstroken en de middenberm. Hierdoor kan het verkeer komende van de Gentstraat niet afslaan richting de Tolpoortstraat. Vanaf 1 september organiseert Ferm Kinderopvang de buitenschoolse opvang voor alle kinderen in Wingene. Op vandaag doen nog verschillende partners dat. Het gaat om een gevolg van het nieuwe BOA-decreet. Wingene krijgt dankzij dat nieuwe decreet, overigens net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, een regierol toebedeeld en dient zelf de Vlaamse opvangsubsidies te verdelen. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: De buien zijn zo goed als weggetrokken, toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt het wisselend.

Een hele goede morgen, luisteraar, en welkom terug bij de gezelligste radio van de regio, Radio Oost-West natuurlijk. En net zoals de voorbije weken duiken we 2 uur lang in onze regio met een nieuwe editie van Studio Oost-West. Geniet in alle geval mee van informatie en leuke muziek op deze zondagvoormiddag. Alvast een hele mooie zondag gewenst.

Ja, dit blijft toch een fantastisch nummer, hè. 1977 was dat met Frank Sinatra. New York, New York. Ja, het is echt niet toevallig dat ik het nummer uitgekozen heb, hoor. Want ik heb vorige dagen een tripje gemaakt naar Rotterdam. En als je daar s'avonds even door de venster kijkt en je zit in de buurt van het Centraal Station, dan lijkt het wel of je een beetje in New York zit. Vandaar dus deze keuze. Het is 8:08 geworden, luisteraar. Bijzonder goedemorgen allemaal. Dit is een nieuwe editie van Studio Oost-West tot 12:00, waarin we onder meer strakjes een praatje gaan doen omtrent een nieuwe zorgboerderij in Ruisseleden. En straks na 11:00 dan mag ik hier het bezoek verwachten van Schepen Tom Braats. Niet als Schepen van Wingenen, maar wel als algemeen directeur van

het kindercentrum VZW in Waregem. Waarom dat hij vandaag langskomt, wel, dat hoor je allemaal straks, dus tussen 11 en 12 uur. En voor de rest natuurlijk bijzonder veel leuke muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze Helmut Lotti?

0: Er zal wel in de tijd een grote smile zijn verschenen op het gezicht van deze James Lloyd. Toch wel een dikke hit geweest in de tijd. En misschien staat hij ook wel in onze zomerklassiekers top 100. Die we binnen, ja, zowat een kleine maand hier weer houden op Radio Oost-West. Met heel wat collega's die de presentatie zullen verzorgen. Iets om alweer naar uit te kijken. Of zou het misschien geweest zijn dat iedereen een big smile had de voorbije dagen door het echt fantastische zomerweer dat we hebben meegemaakt. Nu, je hebt altijd twee kampen natuurlijk. Hè. Je hebt mensen die zeggen van, het is een beetje te warm voor mij. En de andere mensen die zeggen, nee, laat maar komen. Ik hoor eerder tot die eerste categorie, eerlijk toegegeven. Maar ik heb wel graag heel mooi weer. Dat is wel een feit. En deze meneer, die heeft dat ook graag.
1: Olé!

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Dit is Studio Oost-West.
2: Studio Oost-West.
1: Met Jo de Groot.

Ja, hij heeft het weer zwaar te pakken, heb ik zo het gevoel, deze Bart Kuil. Nu, het is uiteraard de tijd van de zomerhits die er zo wel aankomen. Moet het maar eens vragen aan collega Gert van de Zanden. Hij heeft mij al eens verteld dat het een heel drukke tijd is van nieuwe nummers. En dat zullen we wellicht ook merken in de Mediamix Top 20 strakjes tussen 12 en 2. En heb ik nu niet gisteren vernomen dat een zekere Kurt Krabbe langskomt strakjes in de studio. Is wel leuk natuurlijk op zo'n leuke zondag zoals vandaag. Studio Oost-West, dit is nog steeds Radio Oost-West te beluisteren op 106.5, 107.3. Je kan ons ook streamen uiteraard en ook de website, daar kan je ons ook beluisteren. Ja, alle kanalen zijn goed om dit gezellige radiostation te kunnen ontvangen. We gaan naar 98 nu met Rocco Granata.

0: Hoe zou het eigenlijk nog zijn met deze man? We horen er zeer, zeer weinig van. Maar hij heeft natuurlijk heel wat leuke pareltjes achtergelaten, hè. Dit was er eentje uit 98. Buona sera, signorita. Ze zijn al 10:30 geworden. We maken tijd voor het volgende.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.
0: Stel je eens even voor, luisteraar, je bent 56 jaar. Je man runt sinds 94 een boerderij. En zelf werk je al meer dan 30 jaar in de zorg. En dan beslis je samen om de boerderij om te bouwen tot een zorgboerderij. Van een carrière-switch gesproken. Of toch niet? Een woordje uitleg krijgen we van de vrouw des huizes, met name Caroline Lano. Caroline, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Caroline. Ik ga eens eventjes iets een beetje bijregelen, wou ik zeggen, want het is hier allemaal een beetje dof aan het klinken. Het zou nu moeten beter gaan. Ja, Caroline, je werkt al meer dan 30 jaar in de zorgsector, hè? Wat doe je daar precies?
3: Ik ben begonnen in de bijzondere jeugdzorg. Ik heb daar een 15-tal jaren gewerkt. En dan heb ik de overstap gemaakt naar volwassen met een meervoudige beperking.
0: Ja.
3: En daar heb ik nu 19 jaar gewerkt. Ik stop daarmee eind juni.
0: Oké. Zeg Caroline, was dat nu een soort roeping of droom destijds om in de zorg te gaan?
3: Ja. Ik ben een heel zorgend iemand en ik heb dat, dat was wat ik wou doen.
0: Oké. En hoe heb je dat zelf nu ervaren, die voorbije 19 jaar? Was dat... Ja, hoe zou ik zeggen, ingrijpend voor u, of toch niet?
3: Nee, allee, ik heb daar heel graag gewerkt. Ja. In contact met die bewoners, daar haal ik heel veel vreugde uit. Eigenlijk zijn dat mensen die zeer gelukkig zijn, die het beste van het leven maken. En ik vind dat heel leuk om met die mensen te werken.
0: Ja. Je bent de wederhelft, Caroline, van Luc Maanhout, hè? Hoe lang zijn jullie al samen?
3: Ik denk dat we elkaar 27 jaar kennen, we zijn 25 jaar getrouwd.
0: Oh, kijk, zeg, proficiat. De boerderij die jullie uitbaten, Caroline, dat is eigenlijk wel een bouwkundig erfgoed, hè? Heb ik gelezen. Wat betekent dat precies?
3: Hier heeft ooit een molen gestaan.
0: Ja.
3: Die verschillende namen had, heeft onder andere ook Maanhoutsmolen, denk ik. Dat is eigenlijk daarom. Die molen staat hier niet meer. Dus, die is afgebroken door Luc zijn grootvader.
0: Ja.
3: Maar omdat hij hier gestaan heeft en omdat we toch wel vrij oude stallen hebben, zijn wij cultureel erfgoed.
0: Oké.
3: Okay. Staan wij op de inventaris van erfgoed.
0: Ja. Wat voor soort boerderij baatte je man eigenlijk uit? Was het een veeboerderij of eerder iets anders?
3: Oorspronkelijk was dat een gemengd bedrijf met zowel melk als vleeskoeien, als varkens, als akkerbouw.
0: Ja.
3: De landbouw is dan heel erg geëvolueerd. En de hele grote bedrijven kon blijven bestaan. Voor ons werd dat moeilijker. Dus is mijn man besloten om de runderen, dus de melkkoeien en de vleeskoeien af te bouwen en deels te gaan werken.
0: Ja, is dat nu ook, Caroline, een beetje de reden van de switch die jullie nu samen gaan maken? Het feit dat landbouw een beetje in een dip zit, als ik het zo mag zeggen?
3: Het is wel een feit dat hier heel veel ruimte vrij kwam. En het is ook zo dat ik regelmatig zowel mijn tijd in de bijzondere jeugdzorg als mijn tijd in de gehandicaptenzorg, dat ik regelmatig mensen meebracht naar hier.
0: Ja.
3: Ik zag die mensen ook echt wel genieten van het samen zijn en het contact met de dieren, met de natuur. Ik heb dat zelf ook aan de lijve ondervonden. Ik ben zelf geen boerendochter. Maar hier samen helpen met mijn man, dat bracht rust in mijn hoofd. En
0: dus naast jouw vaste job als zorgkundige, had je dan ook nog het werk op de boerderij?
3: Ja, al was dat beperkt hoor, maar ik hielp al wel eens mee.
0: Ja, oké. Nu, ondertussen hebben jullie een beslissing, ik moet zeggen een ingrijpende beslissing genomen met z'n tweetjes, om van de boerderij een zorgboerderij te maken, Caroline. Moet je eens even verduidelijken waarom?
3: Wij willen gewoon van onze boerderij een plaats maken waar alle mensen die daar nood aan hebben tot rust kunnen komen.
0: Ja.
3: Dus het gaat zowel over mensen met een beperking als jongeren die even de weg kwijt zijn.
0: Mm-hmm.
3: Als mensen met een psychische kwetsbaarheid, als ouderen, mensen met jongdementie. We willen die hier opvangen en een mooie, nuttige dagbesteding geven, zodat dat ze hier zichzelf kunnen ontwikkelen en vooral tot rust kunnen komen.
0: Oké. En is dat nu eigenlijk iets dat ook een soort droom is dat jullie willen nastreven?
3: Ja, ik droom daar al 10 jaar van. Ik heb een dikke 2 jaar geleden mijn man ook over de streep kunnen trekken.
0: Ja.
3: We zijn daar ondertussen al wel 2 jaar echt heel, heel intensief mee bezig.
0: Mm-hmm.
3: Het is ook een hele administratieve molen die er eerst door moet natuurlijk.
0: Ja, ja.
3: En nu is het echt wel iets geworden van ons twee. Maar eigenlijk niet van ons twee, we hebben 4 volwassen zonen.
0: En die stappen mee in het project?
3: Ze stappen mee, ze helpen heel veel mee nadenken.
0: Ja.
3: Ze zijn nu bijvoorbeeld ook aan het werken om de moestuin aan te leggen.
0: Mm-hmm.
3: Het is een familiegebeuren geworden.
0: Oké. Nu, ik kan me best voorstellen, Carolien, als je in zo'n project stapt, of tenminste de plannen maakt om in zo'n project te stappen, dat je ook de nodige scholing moet hebben om die mensen dan ook op een goede manier te kunnen begeleiden.
3: Nou, ik ben gegradueerd in orthopedagogie.
0: Ja.
3: Ik heb ook heel veel ervaring, dus ik denk dat wel goed komt. En mijn man is dan degene die de kenner is op vlak van wat we dan landbouw is.
0: Mm-hmm.
3: De dieren, de moestuin, de
0: moestuin.
3: En ik heb een zoon die orthopedagoog is, die ook meedenkt, die daar ook mee in.
0: Ja, je hebt het daarnet al verteld. Hè. Het is ondertussen al een hele onderneming geweest, Carolien, voor jullie, om niet alleen die verbouwingen te doen, maar ook alle attesten, vergunningen, erkenningen en zo aan te vragen. Hoe ver staan jullie daar nu mee?
3: Dus we hebben alle vergunningen die we moeten hebben nu, alle attesten en zo. Dus we zijn begin dit jaar beginnen verbouwen.
0: Ja.
3: Maar dat is een zeer ingrijpende verbouwing. Dus we zijn daar nu nog volop mee bezig.
0: Mm-hmm.
3: En ondertussen zijn we ook onze dieren een beetje aan het uitbreiden. Hè, om zorgboerderij, kinderboerderij te kunnen zijn,
0: heb
3: je toch de kleinere, aaibaardere dieren nodig. Dus we hebben... We hebben hier vorige week alpacas verwelkomd.
0: Oké.
3: Okay. In juli nog ezels, we hebben schaapjes, we hebben geitjes, we hebben konijntjes. Er komen nog kippetjes, eentjes, die dingen.
0: Een ganse dierentuin, zeg maar. Hè?
3: Ja. We hopen begin augustus helemaal klaar te zijn, want in augustus hebben we ook 2 kinderkampjes. In de vakanties gaan we ons toeleggen, vooral op kinderen, omdat we ook willen werken rond beleving en ontmoeting. Dus we willen de kinderen en de mensen terug het verhaal van de landbouw vertellen.
0: Ja, je zegt kampjes, Caroline. Betekent dat dan ook dat die mensen die daar dan gaan verblijven, daar kunnen overnachten? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Nee, het gaat over dagopvang.
0: Dagopvang, ja. Oké, ça va.
3: Dus de kindjes op kamp komen eerst morgens toe en om 4:00, 4:30 gaan die terug naar huis.
0: Ja.
3: En de volgende dag zijn ze weer.
0: Op die manier, ja. En specialiseren jullie zich hopelijk naar die kinderen, naar die jongeren toe? Of willen jullie ook eventueel net iets verder gaan?
3: Ja, wij willen ook groepen ontvangen van volwassenen. Ik denk maar aan een ferm of een okra, fietsclubben. We willen iedereen ontvangen en het verhaal van ons bedrijf vertellen.
0: Ja.
3: En daarnaast hebben we ook wel een stuk dat we ons naar kinderen richten, in verjaardagsfeestjes en die kinderkampen, schoolbezoeken. Maar dat gaat dan vooral over woensdag, zaterdag, vakanties. En in de week, van maandag tot vrijdag, willen we ons echt richten op die mensen die wel zorg nodig hebben.
0: Ja, ja, ja. Zeg, Carolien, tussen ons gezegd en gezwegen, hoe hard kijken jullie daar nu nou eigenlijk zelf naar uit?
3: Heel erg.
0: Is het waar?
3: We zijn daar altijd mee bezig op dit moment.
0: Dus de boerderij komt nu een beetje op de tweede plaats?
3: Nee, dat gaat ze niet. Het werk moet allemaal blijven gebeuren, hè. Maar we leven er heel erg naartoe. Alle tijd die we kunnen erin steken, steken we er nu in. We zijn bijvoorbeeld van het weekend al heel het weekend aan het werken met ons zonen.
0: Ja.
3: En dan gaat er veel vooruit, dan ziet het komen.
0: Ja, absoluut, absoluut. Nu, zo'n carrière-switch, Caroline, waarbij je vroeger misschien elkaar als koppel minder vaak zag, dat zal nu misschien wel toch veranderen, dat jullie elkaar meer kunnen zien, dat jullie dichter bij elkaar kan brengen. Dat is ook wel een pluspunt, vermoed ik.
3: Ja, maar mijn man blijft nog wel werken, dus die zorg ga ik vooral op mij nemen.
0: Ja.
3: Ik ga bijspringen indien nodig. Er staat nog wel iemand klaar, moest het te druk worden, dan gaat dat wel. Maar we willen het ook vooral vrij kleinschalig houden.
0: Oké, niet te druk.
3: Nee.
0: Goed.
3: Dat is voor die mensen niet goed, dan gaan we weer aan onze doelstellingen.
0: Dat is ook waar, inderdaad. Nu, mensen die hier wat meer info willen over bekomen, Caroline, waar kunnen ze dat vinden?
3: Wij hebben ondertussen een heel mooie website, www.manofs.be.
0: Ja.
3: Je kunt ook altijd een mailtje sturen naar info@manofs.be.
0: Oké.
3: Daarop staat alle informatie. Daar kun je ook telefoonnummers in zetten.
0: Ja. Heb je al enige idee of er al interesse is van mensen die daar eens wel langskomen of zo?
3: Ja, ik krijg wel regelmatig nu telefoons of mailtjes.
0: Ja.
3: Wat ik ook nog wil zeggen, wij hebben een groot openingsweekend gepland. Het laatste weekend van augustus, 29 en 30 augustus.
0: Dan is het de officiële opening.
3: Dan wordt het officieel geopend, wordt het lintje doorgeknipt, maar dan zijn er ook heel veel activiteiten voor kinderen. En ga je iets kunnen drinken, ga je een pannenkoek of een ijsje of een braadworst kunnen eten.
0: Ja.
3: En de zondagochtend, de 30e, hebben we hier een grote brunch, waar dat wel voor ingeschreven wordt.
0: Wauw, spannende weken lijkt mij dat voor jullie nog in het verschiet.
3: Ja.
0: En dat is ook voor jullie eigenlijk een soort deadline, dat alles tegen dan moet klaar zijn, vermoed ik.
3: Ja, zeker. Ja, we hebben hier ook een kampje van 3 tot 8 augustus.
0: Ja.
3: Dus dan komen er al een tiental kindjes, hele kleintjes. Het gaat dan over kleutertjes aan eerste leerjaar.
0: Ja.
3: Dus tegen dan zou het toch al moeten
0: klaar zijn.
3: En goed zijn.
0: Ja, inderdaad.
3: Voor de kinderen.
0: Wauw zeg, het lijkt mij wel een zeer uitdagende en project. Maar ik hoor dat er hier zeer naar uitgekeken wordt bij jullie.
3: Zeker.
0: Dat is een feit. Wel, dan wens ik jullie daar alvast bijzonder veel succes mee met de opstart van die nieuwe zorgboerderij. Caroline Nano, heel veel succes gewenst en ook heel veel plezier gewenst. En nog een hele fijne zondag verder. Hè.
3: Ja, ook zo voor
0: u. Dankjewel, Caroline. Tot de volgende.
3: Dag.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar De Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Studio Oost-West
5: op zondag met Jo de Groot.

Ja, ze maakten nog niet zo heel lang geleden, een paar jaar denk ik, een soort eenmalige comeback met een nieuw album dat ze hadden uitgebracht. Maar ik vermoed dat de meeste mensen nog altijd met plezier luisteren naar de hits die deze supergroep heeft uitgebracht. Hè. Dit was er eentje van uit 1979, Chiquitita van ABBA. We keren terug naar Vlaanderen met een meneer die ook al ondertussen niet meer onder ons is, maar heeft wel enkele mooie nummers nagelaten.

Ja hoor, ze hebben hem weer te pakken, die zomerhit ongetwijfeld. De Romeo's. Het was maar even nieuwe single en ik heb eens gekeken in de lijst van collega Geert van de Zanden van vorige week. Behaalden ze daar toch niet de bronzen medaille, zeker op de derde plaats. Benieuwd dus hoe ze het deze week zullen ervan afbrengen. Maar dat hoor je straks tussen 12 en 2 uur met de Mediamix Top 20 met collega Geert van de Zanden. De klok is genadeloos en die wijst ons de weg naar 11 uur voor het nieuws en het weerbericht. Maar geen nood, straks zijn we er weer helemaal terug voor nog 1 uur Studio Oost-West. Tot zo!

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In Puurs Sint-Amans zijn een dertigtal festivalgangers gisteravond gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op de kop en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel is er ook veel schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen en PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar en haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi in de spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. En daarom mag ze dus ook niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van gisteren kwijt. Die gaat naar de Italiaan Elisa Balsamo. Zij vertrekt vandaag ook in de roze leiderstrui. Radio De weersverwachting dan. Eerst nog kans op stevige buien, dat is wel plaatselijk. Later wordt het overal droger met brede opklaringen. De temperaturen die zijn wel wat frisser dan de voorbije dagen, zo'n 24 graden. De volgende dagen wisselvalliger en nog frisser, bij zo'n 20 tot 21 graden overdag.
3: Dit is Studio Oost-West.
4: Studio Oost-West
3: met Jo de Groot.

Het is zomer op je radio als je dit hoort natuurlijk, hè, want ze zijn weer helemaal terug hoor. Echt waar. Deze Touch of Joy, Sergio en Xandy, hebben een nieuwe single uitgebracht. Maar wij kozen nog even voor de dikke hit uit 97. Please Don't Go. En omdat ze het zo mee vragen, blijven we nog toch wel een uurtje doorgaan natuurlijk op Radio Oost-West. Heel goedemiddag iedereen. Blij dat jullie weer afstemmen op de gezelligste van de regio. Kijk even naar buiten. Ja, een beetje grijze lucht. Al zie ik toch ergens wel een klein beetje blauw er doorheen priemen. Maar laten we hopen dat het allemaal nog goed komt vandaag. Nu, in alle geval, koud is het niet. En dat is ook al iets, vind ik. 6:56 geworden. Wat gaan we nog doen in de tweede uur? Wel, strakjes hebben we een gesprekje met algemeen directeur Tom Braat van het kindercentrum VZW uit Waregem. Die komt hier nog even een goeiedag zeggen in de studio. En we gaan er ook een praatje mee maken. En uiteraard hebben we het ook nog even over Hoogweg 16 van komende zondag. Want dan zijn we alweer toe aan de allerlaatste editie van het lopende seizoen. Dat is allemaal voor straks. We gaan de zomer nog een beetje vasthouden, vind ik. Waarom niet met deze Alvaro Soler?

0: Sofia. Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
2: Radio Oost-West.
0: Wij doen het voor jou.
2: Radio Oost-West.
0: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

In Nederland zouden ze zeggen, zo gaat hij lekker. En wij zeggen, wat een leuke zomerplaat. George McRae, Rock Your Baby. Ja, kan best hoog deze man. Goed, ik zei het al, we hebben nog wat info over volgende week.

0: 16.
1: Wil je jouw vereniging of een activiteit in de kijker plaatsen? Wil je jouw talent aan de luisteraars laten horen? Heb je een aparte hobby? Of zit je graag zelf eens achter de microfoon voor een mini-programma? Dan is ons programma Hoogweg 16 zeker iets voor jou.
0: Hoogweg 16 op Radio Oost-West.
1: Elke eerste zondag van de maand tussen 9 en 13 uur ben jij degene die we zoeken. Mail ons op info@radiooostwest.be of bel voor een afspraak op 051 48 49 50. Elke zondag voormiddag tussen 11 en 12.
0: Hoogweg 16 op Radio
2: Oost-West. Wil nu toch wel lukken, zeker dat we volgende zondag, de eerste zondag van de maand juni zijn. Dit is meteen het eindstation voor het lopende seizoen van Hoogweg 16. We zijn er al mee bezig van oktober vorig jaar. En volgende week is dus de laatste editie voor dit seizoen. Belooft alweer een leuke editie te worden met heel wat mooie, boeiende praatgasten. Die vooral in het teken staan van wat nog komen zal de komende weken en maanden misschien ook wel. Want we gaan onze steven richten richting de zomervakantie en alle activiteiten die in en om onze regio gehouden worden. En daarom hebben we dus een aantal leuke praatgasten uitgenodigd. Live muziek is er uiteraard ook weer en dat tussen 10 en 13 uur. En zeg je nu van, verdorie, ik zou dat nog eens graag willen meemaken. Wel, jullie zijn hier uiteraard meer dan welkom volgende week. Vanaf 10 uur gaan onze deuren wagenwijd open voor jullie. Kan hier gerust gewoon in- en uitlopen, een drankje nuttigen aan onze bar. En ondertussen genieten van muzikale optreden en leuke gesprekken. Dat is allemaal mogelijk. Volgende zondag in onze laatste editie van Hoogweg 16 voor dit seizoen. En wat ik ook nog wou zeggen, luisteraar, collega Katrien zal er helaas niet bij zijn. Die heeft al een beetje vakantie, meer dan verdiend uiteraard. Dus zal je het volgende week met mij moeten doen. Leuk of niet, dat laat ik aan jullie over uiteraard. Wat ik ook nog wou zeggen, is dat we vanaf oktober terugstarten met een nieuw seizoen van Hoogweg 16. Dus eventjes een zomerpauze en vanaf oktober vliegen we er weer in met een nieuw seizoen van ons infotainmentprogramma op Radio Oost-West. Deze Gert en James, die hebben ook een nieuwe single. Madi Wodo heet die. Ik zou niet durven of kunnen denken wat dat precies betekent. We gaan het misschien ontdekken door het hen zelf te laten zingen. Nieuwe single van Gert en James.

Twee weken terug was zij de grote winnares van het Eurovisie Songfestival voor Bulgarije natuurlijk. De dame in kwestie heet Dara. Bangara. Dat is het nummer waarmee ze dus haalde. Geef toe, een aanstekelijk dansbaar plaatje. We zullen het nog wel een paar keer horen, denk ik, de komende zomer bij heel wat festiviteiten. Goed, strakjes hebben we dus bezoek van Tom Braat, Schepen Tom Braat. Die komt praten over een nieuwe campagne georganiseerd door het kindercentrum VZW in Waregem, waar hij de algemeen directeur is. Maar na zoveel geweld, tijd om een beetje af te koelen met een nummer uit 79. Hier is Lynn Anderson.

0: Herinnert u zich deze twee dames nog, luisteraar, in de jaren 70? Ze hadden altijd van die leuke dansjes op hun nummers. Hè? Moet je maar eens kijken op YouTube als dat enigszins past in jullie bezigheden. Baccara hoorde je met Yes Sir, I Can Boogie.
1: Studio Oost-West.
2: Op zondag met Jo de Groot.
0: Voor ons volgend onderwerp, luisteraar, trekken we even naar Waregem. De laatste maanden en weken was er heel wat te doen in onze regio omtrent de buitenschoolse opvang, zoals bijvoorbeeld in Tielt. Gelukkig viel er goed nieuws te rapen in Waregem, want de stad sloot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de VZW Kindercentrum voor de komende 3 jaar. Vandaar dat het centrum een nieuwe campagne lanceert om nieuwe medewerkers aan te werven. Meer uitleg krijgen we van onze gast in de studio, algemeen directeur Tom Braat. Tom, een goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jo.
0: Ja, het is al een tijdje geleden dat we jou hier mochten ontvangen. Een aantal haartjes grijzer geworden, zie ik.
3: Dat klopt. De tijd gaat sneller, Jo.
0: Ja, inderdaad, dat klopt wel. Nu, de meeste mensen kennen u uiteraard hier als schepen in Wingenen, maar... Je bent, zoals verteld, ook algemeen directeur van het kindercentrum VZW in Waregem. Wat is dat precies? Kan je dat nog even kort vertellen?
3: Dat is een VZW die kinderopvang organiseert. Ik ben daar nu ondertussen 20 jaar directeur. En ondertussen beschikt de VZW over 15 kinderdagverblijven in Waregem, Wingenen, Oostkamp, Lichtervelde, Ruisteleden. En doen we ook de opvang in straks in 15 scholen in Waregem. 15 van de 16 scholen zullen bediend worden door onze VZW. En daarnaast hebben we ook nog een dienst met onthaalouders.
0: Amai, dat is een hele boterham. Jullie zijn trouwens in Waregem en deelgemeenten de grootste speler op vlak van kinderopvang. Dus ben je eigenlijk wel heel goed geplaatst, Tom, om de waarde van buitenschoolse opvang even te benadrukken en te onderstrepen in deze tijden. Want het is niet altijd eenvoudig.
3: Nee, voor- en naschoolse opvang is cruciaal omwille van 3 verschillende redenen. Eerste economische reden. Door opvang kunnen mensen gaan werken. Mm-hmm. Gelukkig heeft de stad Waregem ervoor gekozen om in elke school opvang te gaan organiseren en daarvoor een partner te zoeken. Ja. Dat garandeert eigenlijk dat ouders opvang met werk op een ideale manier zullen kunnen combineren. Anderzijds is het ook een vorm van tewerkstelling, kinderopvang. Om u maar een voorbeeld te geven, in die buitenschoolse kinderopvang in Waregem zullen 50 verschillende mensen werken. Samen 25 fulltime equivalent, maar toch wel 50 koppen die voor de kinderen zullen zorgen. En daarnaast heb je de sociale functie, want kinderen leren met andere kinderen, samenwerken, samen spelen, buiten de lesuren, voor schooltijd, na schooltijd. En we proberen ze ook verbinding te maken met de vrije tijdsactoren in Waregem.
0: Nu, heb je enige verklaring, Tom, waarom men de laatste weken en maanden die buitenschoolse opvang toch in de media is verschenen? Er zijn toch wel wat problemen. Men wil alles een beetje centraliseren. Men wil alles in eigen handen nemen, heb ik de indruk. Is dat een goede evolutie?
3: Het komt er eigenlijk op neer dat Vlaanderen vroeger bevoegd was voor de voor- en naschoolse opvang en men gaf subsidies aan organisatoren. Maar niet alle organisatoren kregen subsidies. Mm-hmm. In sommige gemeenten waren er middelen vanuit Vlaanderen en in andere gemeenten dan weer niet. Ja. Vlaanderen heeft gezegd, we trekken daar een streep door, we gaan aan alle gemeenten een enveloppe met centen geven. Die enveloppe is gebaseerd op het aantal kinderen die in de gemeente wonen en het aantal kinderen dat school loopt in die gemeente of die stad. En zo krijgt de gemeente een enveloppe. En vanaf nu bepaalt de gemeente hoe de voor- en naschoolse opvang moet georganiseerd worden. Dat betekent voor bestaande organisatoren dat de subsidies verdwenen. Voor andere gemeenten besturen niet op vandaag deden, kregen ze plotseling een enveloppe. En zeiden ze, we gaan dat zelf doen of we gaan dat niet meer langer zelf doen. Maar de tendens is dat gemeenten dat niet langer meer zelf doen. En eigenlijk partners gaan zoeken. En zo is er een strijd ontstaan van openbare aanbestedingen. Mm-hmm. Die voor- en naschoolse opvang, dat wordt een onderwerp van openbare aanbesteding. En we zien dat in 90% van de gemeenten nu er eigenlijk openbare aanbestedingen lopen in het kader van die kinderopvang. En de gemeenten mogen nu zelf de kwaliteitsregels gaan bepalen, de ratio hoeveel kindjes per begeleidster. En daar zit er natuurlijk verschil op en dat hangt een beetje af van de ambitie van de gemeente. Hoe sterk men wilt inzetten op voor- en naschoolse opvang, welke kwaliteitseisen men wilt vooropstellen mm-hmm. en voor wat dat men kiest. En dan kunnen organisatoren daarop indienen.
0: Vind je dat zelf een goede evolutie?
3: Uiteindelijk zorgt het wel voor meer eerlijkheid over spreiding van de middelen. Want een kind in Wingen of een kind in Waregem of een kind in Tielt heeft evenveel recht op een kwaliteitsvolle opvang en eenzelfde vorm van financiering. Mm-hmm. Wat ik wel minder goede evolutie vind, is dat het sterker financieel bekeken wordt door lokale besturen. En we zien dat men bovenop de middelen van Vlaanderen eigenlijk bijna geen eigen middelen meer bijlegt, dat men zich beperkt tot dat potje. Gelukkig in Waregem en Wingenen doen beide besturen eigenlijk het volume dat ze krijgen vanuit de Vlaamse overheid, leggen ze nog een keer naast, om toch die kwaliteitsvolle kinderopvang te garanderen. Want ze kiezen in Waregem voor een ratio 1 op 18, dat betekent per 18 kindjes zal er een kindbegeleidster aanwezig zijn in de opvang. En dat is toch wel een hele duidelijk statement van de stad Waregem.
0: Als ik het dan allemaal een beetje mag samenvatten, Tom, dan staan centen tegelijk synoniem voor kwaliteit?
3: Ja, want 90% van de kost van kinderopvang is personeelskost.
0: Ja.
3: Dus dan is het plaatje vlug gemaakt. Een voltijds kindbegeleidster kost 65.000 euro op jaarbasis. Het verhaal van Waregem. We hebben er 25 fulltime nodig. Dus het project in Waregem alleen al kost 1,3 miljoen euro per jaar om die opvang te kunnen realiseren.
0: Zonder de extra kosten bijgerekend natuurlijk.
3: Zonder de werkingskosten bijgerekend. Ja. Natuurlijk zijn er ook ouderbijdragen die daar het stukje toe bijdragen. Maar voor de ouders is het misschien belangrijk om te weten, uw bijdrage. In Waregem is dat een €30 per begonnen half uur. Mm-hmm. Is eigenlijk maar 30% van de kost die gedekt wordt met de ouderbijdrage. De andere middelen komen dus vanuit het lokaal bestuur of vanuit Vlaanderen.
0: Oké. Nu, Tom, het feit dat jullie en de stad Waregem een nieuwe partnership hebben getekend, zeg maar, voor de komende 3 jaar, dat betekent toch wel dat men alle vertrouwen legt in het kindercentrum.
3: Ja, wij hebben meegedaan aan de openbare aanbesteding. Natuurlijk hebben we 30 jaar ervaring in Waregem. We waren de grootste organisator voor en na schoolse kinderopvang. Maar toch, het was een openbare aanbesteding. Het viel af te wachten hoeveel partijen er zouden een offerte indienen. Mm-hmm. Want het was niet alleen een financieel plaatje die moest ingediend worden. Het was ook een kwaliteitsplaatje. En ook de verwachtingen naar specifieke normen toe die de stad opgelegd had. We hebben toch ook wel ons huiswerk moeten maken en een thesis schrijven zoals het is. En we zien dus ook wel dat we straks 15 extra mensen moeten aanwerven tegen 1 september om aan al die bepalingen te voldoen.
0: Ja, dat is de nieuwe campagne dat jullie nu hebben gelanceerd. Maar als we kijken naar het totaal aantal kinderen die jullie opvangen na schools, hoeveel zijn er dat zo?
3: In Waregem gaat dat over 2800 verschillende kinderen die opgevangen worden. Met eigenlijk een dagelijkse frequentie van 750 tot 800 kinderen per dag die opgevangen worden.
0: Ja.
3: Maar het zijn kindjes die daar 10 keer gebruik van maken in een jaar. Het zijn er die er dagelijks zijn.
0: Juist. Nieuwe medewerkers, een 15-tal, daar zijn jullie eigenlijk naar op zoek.
3: Ja.
0: Waaraan moeten die medewerkers al dan niet voldoen om te mogen te werk gesteld worden?
3: Wel, voor eerst moeten ze een passie hebben voor kinderen. Dat staat centraal in ons naam alleen al, kindercentrum. Het kind staat centraal. Dus ze moeten in de opvang het kind kunnen centraal zetten. Het is toch wel een functie die enige flexibiliteit inhoud. De uren zijn niet altijd evident. Het is 's ochtends 1:30 en van 4 tot 6 uur. En op woensdag naar middagen of in vakanties. Maar anderzijds zijn wij ook een heel flexibele organisatie. Kan u maar 2 ochtenden en 2 avonden komen werken, dan kan u ook bij ons werken. Het is niet zo dat het strikt rigide is. We gaan uit van een positieve ingesteldheid. We willen mensen met een positieve drive die nog geloven in kinderen, die nog geloven in jongeren en in jonge gezinnen. En vooral mensen die graag spelen met kinderen, want we zitten in de vrije tijd van de kinderen. De schooltijd is echt gedaan. De kinderen moeten zich volledig kunnen ontplooien, kunnen vrij kiezen. Het kind staat centraal. En men moet de triggers en de prikkels die kinderen wensen te beleven, kunnen aanvoelen en daarop inspelen.
0: Is het dan ook zo dat jullie misschien grijpen naar de normen van vroeger? Kinderen moeten buiten kunnen spelen, kinderen moeten zichzelf kunnen zijn, moeten zich kunnen ontplooien, moeten spelen op speelpleinen, buiten trekken. Is dat een beetje de norm die jullie gaan tegen?
3: Ja. We hebben eigenlijk een nieuwe speelvisie ontwikkeld, waarbij dat we eigenlijk minimaal zelfs opleggen naar buitenspelen toe. Dus zelfs ook in de winter zullen wij buiten spelen in de buitenschoolskinderen. Een modderdag zal er nu weer in zitten in de buitenschoolskinderen. Van, ook al vinden sommige ouders het misschien niet leuk dat er wat modderschoenen zijn bij het naar huis gaan, maar die speelvisie is echt wel outdoor gericht en we behandelden eigenlijk 8 verschillende ontwikkelingsdomeinen bij kinderen en jongeren en we zorgen er eigenlijk voor dat doorheen de week alle 8 die domeinen bewandeld of geproefd zijn door de kinderen.
0: Ja. Hoe is jullie samenwerking, als ik het zo mag zeggen, met de ouders van die kinderen? Is dat een positieve samenwerking in het algemeen?
3: Ja, de stad heeft een tevredenheidsmeting gedaan van de buitenschoolse kinderopvang. Wij hebben dat ook intern gedaan. Ja, daar halen wij een score van 9 tot 9,5 op 10 van ouders. Er is een heel groot vertrouwen. Je moet weten dat mijn gemiddelde leeftijd van mijn medewerkers in de buitenschoolse kinderopvang is 38 jaar.
0: Mm-hmm.
3: Dus wij hebben mensen die 25 tot 30 jaar in dienst zijn, dus die vertrouwensband is opgebouwd. En nieuwe medewerkers die in dienst komen, die worden ook wel getraind en gaan contacten met de ouders om banden op te bouwen met de ouders.
0: Nu, het leuke van jullie campagne die jullie hebben gelanceerd, de slogan daarvan is de kleurrijkste job van Waregem. Ja, er zijn denk ik nog toch wel jobs die kleurrijk zijn, vermoed ik.
3: Ja, dat betwijfel ik niet. Er zijn zeker ook nog leuke jobs, maar de onze is zeker een heel kleurrijke job in Waregem. En waarom? Omdat wij een kleur geven aan het leven van kinderen. En we geven ook kleur aan het leven van onze medewerkers. En in de opvang zien we ook allerlei kleuren. Het is een diversiteitsaspect geworden. We hebben kinderen van allerlei kleuren. En we hebben ook medewerkers van diverse kleuren. En wat dat belangrijk is voor ons is, elk kind is uniek. En elk kind heeft zijn eigen kleur. En de kracht is om eigenlijk op die diversiteit te gaan inspelen.
0: Ja, ik wou daar eventjes op inpikken, Tom. Je zegt daarnet, we hebben kinderen van allerlei kleur. Je bedoelt daarmee dat de verschillende
3: nationaliteiten.
0: Dat. Vraagt dat toch, of vergt dat dan ook van jullie een andere invulling, een andere aanpassing naar opvang toe?
3: Ja, toch wel. We moeten toch ook wel wat rekening houden met die culturen. De voertaal is Nederlands, maar we hebben documenten in andere talen.
0: Mm-hmm.
3: We hebben medewerkers die andere talen spreken, die ook uit de andere cultuur afkomstig zijn. En we zorgen eigenlijk voor een gezonde mix, waarbij dan we toch wel Nederlands stimuleren in de opvang. Zowel naar ouders toe als naar kinderen toe. Maar in de eerste contacten proberen we toch met de moedertaal aansluiting te zoeken.
0: Oké. Je hebt daarnet in het begin al verteld, jullie streven ergens naar een ratio van 1 begeleider per 18. Is dat de norm die jullie zichzelf opleggen of is dat van hogerhand beslist geweest?
3: Nee, de stad was vrij om de ratio te bepalen. Er zijn gemeentebesturen, u hebt gesproken van Ooskamp of van Tielt, die niet de 1 op 18 hanteren, maar een hogere norm. Vroeger hanteerde Vlaanderen 1 per 14
0: mm-hmm.
3: voor de erkend gesubsidieerde. Maar de realiteit in Vlaanderen is, ik zie dat in heel wat scholen, 1 begeleiden voor 30, 35 kinderen.
0: Dat is wel heel veel.
3: Ja, wij noemen dat geen opvang meer, wij noemen dat toezicht.
0: Ja,
3: dat is toezicht op de speelplaats. Ik ben dus heel blij met de norm die de stad Waregem gekozen heeft, 1 per 18. Dat is één waar wij ons ook nog konden achterzetten. Want we hebben ook wel onze eigen pedagogische visie en onze eigen kwaliteitsnormen. Maar mocht de ratio hoger worden, dan kunnen we dat eigenlijk niet meer waarmaken. En dan zouden wij ook niet gekandidateerd hebben.
0: Hoe kan je dan die persoonlijke opvang garanderen met 1 per 18? Lijkt me nog altijd bijzonder moeilijk te zijn.
3: Ja, uit de realiteit blijkt dat lukt. Je moet rekenen, er zijn op elke opvang minimaal 2 tot 4, 5 begeleidsters straks aanwezig. Dus als er een kindje naar het toilet moet, dan is er nog altijd iemand in de opvangruimte of in de buitenspeelruimte. De opvangs in Waregem hebben toch wel een gemiddelde grootte van 40 tot 60 kinderen. Dus er zullen altijd 2 tot 3 tot 4 kindbegeleidsters aanwezig zijn. Een kleuterklas, je hebt de kleuterklas, klassiek lessysteem, waar dat de kleuterjuffer toch soms ook 20, 25 heeft met enkele uurtjes ondersteuning. Dus die 1 per 18 ligt er wel in een mooie verhouding.
0: Oké. Nu, die 15 die zouden moeten gevonden worden, dacht ik, als ik het goed heb gelezen, tegen september van dit jaar. We zijn nu juni. Is dat niet heel kort dag, Tom?
3: Wij geloven daarin. Omdat het echt een aantrekkelijke job is. En omdat we eigenlijk wel mikken op verschillende profielen van mensen. We zoeken eigenlijk een zestal profielen. Als ik ze even mag opsommen.
0: Absoluut, ja.
3: Uiteraard de gediplomeerde kindbegeleidster. Die staat helemaal bovenaan. Omdat ook in het kwaliteitsstand voor Waregem moet 3 op 4 medewerkers gediplomeerd zijn.
0: Mm-hmm.
3: Dus we moeten daar aan voldoen. Dus de geschoolde kindbegeleidster of de geattesteerde kindbegeleidster BKO, die zijn natuurlijk van harte welkom. Maar ook mensen die denken aan zij-instroom. Die een keer denken van, het is genoeg geweest in het onderwijs, het is genoeg geweest in die sector of die sector. Ik wil switchen. Wel, bij ons kan je komen werken en je opleiding tegelijkertijd volgen. Die opleiding duurt 1 jaar, dan hebt u diploma om in de kinderopvang te werken en worden ook volgens uw diploma betaald of verloond. Dus de geschoolde, de zij-instromers, de flexie is een heel sterk groeiende groep. Ondertussen hebben we er al 12 in dienst in het kindercentrum. Daar zien we verschillende profielen. De gewone medewerker die anders 75% werd en die komt bij flexie. Mm-hmm. Dat zijn vooral mensen uit het onderwijs en uit creatieve jobs. Die zeggen, we willen nog even andere lucht, één dag in de week. Maar de nieuwe groep die we nu toch ook wel aantrekken, zijn gepensioneerden.
0: Abo?
3: Mensen die na de pensionering zeggen, ik wil mij wel 3 avonden of 3 ochtenden engageren in die buitenschoolse kinderopvang. Ik heb altijd in het onderwijs gestaan of ik heb altijd met kinderen gewerkt. Ik kan dat nu nog niet loslaten. Dit lijkt mij nog een mooie aanvullende uitdaging. Welke profielen zien we ook? Mensen die een bijberoep hebben. Of die stappen willen zetten naar zelfstandigen, maar die nog de huidige job niet volledig kunnen loslaten. Wel, werken in de buitenschoolse kinderopvang is de ideale combinatie. U werd 2 uur 's ochtends, 2 uur 's avonds bij ons en tijdens de dag kan u volop uitleven voor je bijberoep of om uw zelfstandige zaak op te bouwen.
0: Nu, Tom, ik ga eventjes onderbreken, maar die 15 personen die jullie op zoeken, hoeven niet allemaal voltijds te zijn. Hè? Dat kan gerust part-time zijn ook.
3: Dat is typisch aan buitenschoolse kinderopvang. Het gaat over contracten van maximum 19 uur.
0: Ja.
3: Het zit tussen 0 en 19 uur. Afhankelijk van wat u als kandidaat sollicitant bereiden. Maar wij kunnen tot maximum 19 uur gaan. Want de openingstijd is maar 22 uur. Maar dan moet je ook elke minuut van de kinderopvang aanwezig zijn. En dat is ook wel een lastige opdracht. Elke minuut 's ochtends tot elke laatste minuut 's avonds. 5 dagen aan een stuk. Met de woensdag namiddag, de ganse namiddag. Dus dat is wel... Dus wij hebben eigenlijk contracten van 0 tot 19 uur, afhankelijk van hoe het past in uw situatie.
0: Ja. Nu, een bijzonder belangrijk item daarin ongetwijfeld zal zijn van, ik wil dat doen. Ik wil mij engageren om die buitenschoolse kinderopvang mee te helpen ondersteunen, mee te helpen begeleiden. Maar daar moet ook een beetje boter bij de vis komen, uiteraard. Hè. Is dat een goed betaalde job, vraag ik mij dan af.
3: Als ze bij ons komen werken, worden ze effectief verloond volgens het Barema kindbegeleidster in de erkend gesubsidieerde sector. Dat is binnen paritair comité 331. Dat is een mooi loon. Dat is een goed loon, dat is een correct loon. Er zijn heel wat organisatoren die niet binnen dat paritair comité verlonen. Dat is inderdaad geen relevant loon. Maar binnen kindercentrum wordt iedereen, is nu in een kinderdagverblijf of in de buitenschoolse kinderopvang, wordt gelijkwaardig verloond, zoals gekwalificeerde kindbegeleidsters.
0: Ja. Nu, in hoeverre, we gaan stellen afronden, Tom, zijn jullie nu redelijk zeker van jullie stuk dat die 15 effectief begin september daar zullen aanwezig zijn?
3: Zeker zijn we natuurlijk niet, maar de campagne is nu 2 weken bezig en ik kan u zeggen dat we er wellicht al 5 hebben. Er zijn heel wat. We werken met grote banners, we werken met grote affiches, maar we hebben ook een ambassadeurschap ingeroepen. En daar bij ze aankleiden, want kindercentrum heeft ondertussen bijna 200 medewerkers. En er is eigenlijk een soort wedstrijd dat medewerkers zelf sollicitanten kunnen ronselen en dat ze daar dan op de een of andere manier voor beloond worden.
0: Ja.
3: En we denken dat onze speelvisie en onze randvoorwaarden en onze bedrijfscultuur aantrekkelijk zijn voor jonge mensen, ook voor oude mensen of mensen die een stap willen zetten naar de zelfstandige zaak. In combinatie zijn wij de ideale werkgever.
0: Kijk eens aan, dat zijn allemaal mooie woorden nu. Mensen die dit zouden horen en zeggen van verdorie, dat lijkt me wel een leuke uitdaging om eens met beide handen aan te pakken. Hoe kunnen ze met jullie in contact komen?
3: Heel eenvoudig, naar onze website www.kindercentrum.be, vacatures, jobs. Er staat 1 grote button, klik daarop en daar zie je alle vacatures en meer uitleg en duiding. Eventjes digitaal invullen en u wordt onmiddellijk gecontacteerd voor een gesprek.
0: Slotvraagje, waarom moeten mensen kiezen voor een job bij kindercentrum en niet bij een ander?
3: Omdat wij bijna geen verloop hebben bij medewerkers. Eenmaal je werkt bij kindercentrum, dan blijf je bij kindercentrum. Er is een welzijnsbevraging geweest bij onze medewerkers en de instantie die de bevraging heeft afgenomen had nog nooit zo'n hoge tevredenheid en welbevinden bij medewerkers gemeten bij een organisatie. En daar zijn we bijzonder trots op.
0: Ja.
3: En we willen daar zoveel mogelijk mensen laten van proeven.
0: Kijk eens aan, lijkt me wel een uitdaging die positief kan uitdraaien voor heel wat mensen die daar op zoek naar zijn. Goed, Tom Braat, algemeen directeur van Kindercentrum, bedankt in elk geval. Heb je nog plannen voor vandaag?
3: Wel, ik ga nu nog naar het schoolfeest in Wildenburg hen een beetje gaan steunen.
0: Kijk eens aan, dan wens ik daar veel plezier mee en succes met de zoektocht naar die 15 nieuwe mensen. Dankjewel, Tom.
3: Dankjewel, Jo.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
5: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Dit is Studio Oost-West.
1: Studio Oost-West
2: met Jo de Groot.
6: Ik

Niet veel moeite moeten we doen om ons op een ergens een Spaans strand te begeven met een lekker drankje erbij. En de zon weerspiegelt op het blauwe water. Ja, Julio Iglesias vertaalde dat perfect weer, of vertaalde dat perfect weer in dit nummer van 1972. Un canto a Galicia. 12 uur komt in zicht, luisteraar. Dit was mijn voorlopig laatste bijdrage aan dit programma voor de zomerstop. We gaan er even tussenuit. Vanaf binnen 14 dagen neemt Patrick het allemaal voor zijn rekening. En volgende week is er uiteraard weer onze laatste editie van Hoogweg 16. Tussen 10 en 13 uur. U bent er van allen harte welkom. En straks gaan we weer eens weten hoe het zit in Medialand Vlaanderen met de Mediamix Top 20. U gebracht door collega Geert van de Zande. Razend benieuwd en zeker en vast blijven luisteren. Fijne zondag in alle geval. Blijf bij Radio Oost-West. Graag tot volgende week. Dag.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vandalen hebben het gemeentehuis van Dentergem geviseerd. Enkele ramen zijn beschadigd en ook de glazen deur is ingeslagen. Burgemeester Koenraad de Grote hoopt alvast getuigen te vinden. Het was een medewerker van de gemeente die de schade zaterdagochtend opmerkte. Het glas van de deur en de ramen waren ingeslagen. Tussen 3 en 4 uur 's nachts zou er lawaai gehoord zijn aan het gemeentehuis. En er hangt ook een camera. Men doet nu een oproep naar de inwoners om eventueel verdacht gedrag te melden. Het Meersenlandschap in Neerhoek langs de Leien in Zulte wordt hersteld. Begin juni start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. De werken omvatten onder meer het opnieuw openleggen van een oude gedempte meander van de Leien. Daarnaast worden bestaande depressies verdiept, nieuwe laantjes aangelegd, afsluitingen geplaatst en bomen en struiken aangeplant. De Tolpoortstraat aan de kant van het station van Deinze gaat opnieuw open voor alle verkeer. Aansluitend starten er werken in de Gentstraat. Die werken zullen ongeveer 3 weken duren. Tijdens deze periode blijft de Gentstraat in beide richtingen toegankelijk. Het verkeer wordt geregeld via de afslagstroken en de middenberm. Hierdoor kan het verkeer komende van de Gentstraat niet afslaan richting de Tolpoortstraat. Vanaf 1 september organiseert Ferm Kinderopvang de buitenschoolse opvang voor alle kinderen in Wingene. Op vandaag doen nog verschillende partners dat. Het gaat om een gevolg van het nieuwe BOA-decreet. Wingene krijgt dankzij dat nieuwe decreet, overigens net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, een regierol toebedeeld en dient zelf de Vlaamse opvangsubsidies te verdelen. En tot zover dit regionieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. De buien zijn zo goed als weggetrokken, toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt het wisselvalliger en frisser.
4: Welkom bij de Media Mix.
5: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20. Hier

Een hele goede middag allemaal. Even kijken naar de klok. Het is 3,5 minuut na 12 uur. Op deze laatste dag van de maand maart. Of mei, liever gezegd. Excuseer. 31 mei zijn we. Ja, morgen al de maand juni. Wat gaat het vlug zeggen? En wat voor een laatste week van mei was me dat, zeg. Zomers. Moet ik zeggen, topzomer. Ja, voor vele mensen was het ietsje te warm. Voor anderen was het aangenaam, ja. Iedereen is verschillend natuurlijk, hè. Voor mij was het ook een beetje te warm eigenlijk. Goed, we zijn klaar voor een nieuwe Media Mix Top 20. Eerst en vooral bedanken we de collega van daarnet. Dat was Jo de Groot met Studio Oost-West. En ook deze morgen was hij er al vroeg bij voor Rozen voor Sandra tussen 8 en 10. Bedankt Jo en volgende week horen we jou terug.

0: nieuwkomers betekent ook twee nummers die verdwenen zijn. En dat zijn Suze Marel met Hou mij warm. Hou mij warm vannacht. En ook Corina met Bandolero is helaas verdwenen. Straks binnen een paar ogenblikken twee gloednieuwe nummers in onze Mediamix Top 20. Op nummer 20, daar staat helaas een zakker. Vijf plaatsen verlies voor Cato met 1, 2, 3, 4. Ze komt van 15 dus vijf plaatsen naar beneden naar het nummer 20. En Cato Callebaut en haar man Tom Dice maakten in april bekend dat ze in oktober hun tweede kindje verwachten. Het wordt een broertje voor hun dochtertje Nova, die geboren werd in 2023. Dus Cato in blijde verwachting van haar tweede kindje. Ze staat dus deze week op nummer
1: 20.

Op nummer 19 staat onze eerste nieuwkomer. En dat is Danny Fabri met Zoveel Mooier. Want ook hij doet een hooi naar een zomerhit natuurlijk. Met zijn nieuwste release bevestigt Danny Fabri opnieuw zijn blijvende klasse en relevatie. De populaire

0: Zanger kiest resoluut voor een frisse, eigentijdse sound met moderne invloeden. Zoveel mooier. Combineert herkenbaarheid met een hedendaagse productie. Daarmee slaat gij moeiteloos de brug tussen ervaring en vernieuwing. De single ademt de sfeer van warme zomeravonden en zorgeloos vakantiegevoel. Vanaf de eerste noten ontpopt het nummer zich tot een onweerstaanbare oorworm. Het aanstekelijke ritme en het sterke refrein nodigen meteen uit tot meezingen. Met zijn dansbare karakter heeft de track alles in zich voor radio en live podia. Dani Fabri toont hiermee dat hij na jaren in het vak nog steeds de vinger aan de pols houdt. Zijn herkenbare stemgeluid krijgt een moderne en frisse muzikale omlijsting. Het resultaat is een toegankelijke en breed inzetbare zomersingle, zoveel mooier. Onderstreept zijn vermogen om zich telkens opnieuw te vernieuwen. De combinatie van melodie, sfeer en productie maakt dit tot een bijzonder sterke release. Het nummer dat naadloos aansluit bij het huidige muziekklimaat. Met deze single zet Dani Fabri een overtuigende stap richting een nieuw hoofdstuk. Zoveel mooier is een energieke en radiovriendelijke track met duidelijke hitpotentieel. De zomer krijgt er alvast een nieuwe soundtrack bij. Nieuw dus deze week op nummer
1: 19.

0: Onze eerste nieuwkomer op nummer 19. Danny Fabri met Zoveel Mooier. En op nummer 18 staat onze tweede nieuwkomer. En dat is de opvolger van That's Amore. Dan heb ik het natuurlijk over Jo Valli met zijn nieuwe zomersingle. En die heet Genieten. Na het voorproefje That's Amore afgelopen lente pakte Jo Valli onlangs uit met zijn nieuwe zomersingle. Genieten is de vrolijke, swingende zomersingle van Jo Valli, geschreven door Patrick Kobbejans. Het nummer verscheen onlangs op 21 mei en is speciaal gemaakt om het zomerseizoen in te luiden met een aanstekelijk ritme. Onze tweede nieuwkomer dus voor deze week in de Media Mix Top 20 op nummer
1: 18.

Genieten van Jo Valley. En hopelijk hebben jullie dat ook kunnen doen de afgelopen week. Een beetje genieten van het, van die warme zonnestralen van, van afgelopen week, hè. Jo Valley, dus onze tweede nieuwkomer op nummer 18. En ook hij doet een hooi voor een zomerhit. Net zoals alle andere Vlaamse artiesten.

De nummer 17, daar staat onze streekartiest Michael Lanzo in zijn derde week met Waarom Jij? Hij stijgt twee plaatsen van 19 naar 17. En je weet het, Michael Lanzo maakt ook deel uit van het trio Trivoggi. Michael Lanzo, Jan Wuitens en Sven de Gent, maken als Trivoggi moderne versie van een oude Spaanse klassieke La Española. Trivoggi stelt met trots hun nieuwste single voor, La Española. Een stijlvolle en meeslepende herwerking van een echte klassiek uit 1906. Gecomponeerd door Vincenzo Di Caria. Het nummer groeide uit tot een geliefd werk binnen het klassieke repertoire en werd door de jaren heen door tal van operazangers en artiesten vertolkt. Een belangrijke mijlpaal kwam er in 1955 toen het nummer opnieuw brede bekendheid kreeg door een uitvoering van Gina Lollobrigida. En ja, hoe klinkt die nieuwe single van Trivoggi?

Zo klinkt dus die versie, weliswaar een beetje aangepast. La Spagnola, Trivoggi. Ze komen ook naar Zwevenzeel, geloof ik, in november. Of ik heb daar iets horen vertellen van Jan Spees gisteren. Maar de exacte datum, ja, dat weet ik niet meer. Sorry, ik moet even navragen. Maar je hoort er wel meer en meer over in de nabije toekomst. Goed, dat gezegd zijnde, Michael Lanzo op nummer 17 dus met zijn solo-single Waarom Jij? Daar.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: De populairste Vlaamse en Nederlandstalige nummers in de Mediamix Top 20.
3: Mediamix bij Radio Oost West. Welkom bij de Mediamix.
2: Met Geert van de Zande. Nummer 16.

De nummer 16, Laura Lynn, met die toch wel een geslaagde versie van die smartlap van Eddie Wally. Jou herken ik met gesloten ogen. Laura Lynn stijgt daarmee twee plaatsen van 18 naar nummer 16 in haar tweede week.

0: Op nummer 15 hebben we een stijger. Hij stijgt 5 plaatsen deze week. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 20. En deze week stoot hij door naar de nummer 15. Ik heb het over Bart Kuil met zijn nieuwe zomersingle Zot Verliefd. Het nummer werd geschreven door Jan Leijers, die eerder al mee achter het succes zat van Kuil's hits. Waar is jouw geheim en Zanzibar? En dat hoor je meteen aan de sterke melodie en herkenbare flair. Zot Verliefd combineert frisse arrangementen met een warme, nostalgische toets en bevestigt opnieuw de succesvolle muzikale chemie tussen Kuil's en Leijers. Dus 5 plaatsen winst deze week voor Bart Kuil met Zot Verliefd.
1: Nummer 15.

0: Ja, vorig jaar was het nog de Zanzibar waar hij verzot op was. Maar dit jaar kiest hij voor zot verliefd. Afwachten wat dit gaat worden wat betreft de richting zomergids. Dat we zullen weten in augustus. Dus dat duurt toch wel en dat gaat nog wel eventjes duren. Vier over half één geworden ondertussen. Zit je aan tafel? Wel, smakelijk, hè? Of aan het aperitief? Geniet ervan, zou ik zo zeggen. De nummer 14 is ook een stijger. Drie plaatsen winst voor Dana Winner met haar nieuwe single De Stilte van de Stad. Ze stijgt deze week van 17 naar 14. Dana Winner trekt door het land met haar nieuwe tournee Hartstroom. Daarnaast bracht de zangeres recent de nostalgische single De Stilte van de Stad uit. En is ze erg actief met verschillende concerten.
1: Nummer 14.

0: Dana-winner, al meer dan 30 jaar in het vak. En nog altijd brengt ze schitterende muziek. Ook nu met haar tournee dat ze momenteel bezig is. De tournee Hartstroom. Dana-winner, deze week 3 plaatsen gestegen van 17 naar 14 met De Stilte van de Stad.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: We zijn al aan nummer 13. En daar staat een jongeman. Voor de 4e week op rij staat hij hier al in de Mediamix Top 20. Vorige week nummer 8. Dus helaas wat plaatsen verlies voor Jeremy Vrielink met Op weg naar mezelf. Op weg naar mezelf is mijn hit, stipt Jeremy aan. In een tijd waarin veel muziek digitaal en vaak inwisselbaar klinkt, wil ik net terug naar iets wat je kan voelen. Iets wat misschien net dat tikje imperfect klinkt. Maar daardoor vooruitduwt. De menselijke touch heeft aan het verhaal en de emotie versterkt door de interpretatie van een instrument of melodie. Het resultaat is een plaat die daardoor misschien zelf nog meer prompt, vooruitgaat en gemaakt is om luid mee te zingen. In de auto, op een festival of waar je ook bent. In elk geval draai je volume eens op 11 en oordeel vooral zelf wat je ervan vindt, besluit Jeremy nog altijd vol enthousiasme. Jeremy staat dus deze week op nummer
3: 13.

Ook een steengoed nummer van Jeremy Vrieling met dit nummer Op weg naar mezelf. Hij zakt er wel 5 plaatsen mee naar beneden, van 8 naar 13 gezakt. Dus met dit nummer van Jeremy Vrieling.

0: De nummer 12 deze week. Ook een sterke, ja, toch wel een redelijke stijger. Van 16 naar 12 gestegen, 4 plaatsen voor Willy Sommers met De Eerste Keer. En Willy die heeft onlangs een nieuw album uit. Afgelopen vrijdag bracht Willy Sommers zijn nieuwe verzamelaar Sommerse Hits uit. Het nieuwe album van Vlaanderens sympathiekste zanger Willy Sommers omvat alleen maar vrolijke zomerdeuntjes en natuurlijk ook zijn allergrootste hits. Ook zijn singles van de afgelopen jaren zijn hierop terug te vinden. En als allereerste track zijn gloednieuwe zomersingle De Eerste Keer, waarmee hij deze zomer voor de zoveelste keer de hitlijsten verovert. Willy Sommers won 2 keer de VRT Zomerhit met de nummers De Nacht Wordt Lang en Naar de Zee, die zeker niet mochten ontbreken op het album. Ook de monsterhits Als een Leeuw in een Kooi en Laat de Zon in Je Hart, dat deze zomer maar liefst 20 jaar bestaat, kennen hun plaats op Zomerse Hits. Daarnaast vinden de fans ook recente songs op het album terug, waaronder een aperolletje en Zoet Zout Zuur. En Kijk Eens Diep in Mijn Ogen met Wendy van Wanten is het enige duet dat op het album Zomerse Hits staat. In 2024 bracht het duo dit na jaren nog eens live tijdens 10 om te zien. Goed, dus dat eerste nummer uit dat album, dat Zomerse album van Willy Sommers. De Eerste Keer bij ons deze week op nummer
1: 12. De

Willy Sommers op nummer 12 deze week. En hij verdient daarmee 4 plaatsen winst van 16 naar nummer 12 met de eerste keer.

0: Ondertussen bijna 10:50 geworden hier bij Radio Oost-West op deze zondagmiddag. De laatste dag van de maand mei. Nummer 11. Dat is een zittenblijver. Ja, ja, want Bart Peters die blijft gewoon staan deze week op de 11e plaats in zijn 4e week met De Bevalligste. En Bart Peters die doet een theatertour, jawel, met als titel We zijn er mee bezig tour. Na 3 jaar theaterstilte doet Bart Peters een tour langs de mooiste zalen van het land. De reden is simpel, nieuwe liedjes waar hij bijzonder trots op is. Hij en zijn ideale mannen hebben ze getest tijdens zalige huiskamerconcerten en ze voelden, dit klopt, dit mag mogen, het ging vanzelf. Het opzet voor de nieuwe theatertour wordt mensen blij maken met bekende nummers, maar absoluut ook verrassen met de nieuwe ideeën. Maar die balans helemaal juist te krijgen, spelen Bart en zijn mannen stevige shows in 2 delen. Geen halfwerk. Met trots meldt Bart ook dat Tom van Stipgoot, zijn favoriete snarenwonder, het feest compleet komt maken. Wat een feestje. Want een feestje zal het zeker zijn. Daar doen we het voor. En waar kan je gaan kijken naar dat feestje? Wel, je moet nog een tijdje geduld hebben, want volgend jaar, en dit op zaterdag 27 februari 2027, om 20 uur in het casino Kurszaal van Oostende. Misschien wel de moeite waard om dat concert bij te wonen. Zaterdag 27 februari 2027, 20 uur in casino Kurszaal van Oostende.
1: Nummer 11.

0: zich niet zomaar. De bevalligste van Bart Peters in zijn vierde week. Blijft gij deze week staan op nummer 11? Ik heb nog één nummertje klaarstaan. En zoals elke week stel ik ook nieuwe nummers aan jullie voor. Die kans maken om binnen te duikelen in die top 20.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: En het volgende nieuw nummer dat klaarstaat is de nieuwste single voor Wim Soetaar. Na zijn succesvolle voorjaarssingle Vragen pakt Wim Soetaar afgelopen vrijdag uit met zijn zomerrelease. En dat wordt Herinnering, een song die hij samenschreef met singer-songwriter Jeremy Vrielink. En daar gaan we het eerste deel mee afsluiten. De eerste 10 heb je al gehad. Straks na het nieuws en het weerbericht, het tweede deel van de Mediamix Top 20 met ook, een nieuwe nummer 1 straks. En hier is dus Wim Soetaar met Herinnering.

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: In Puurs-Sint-Amans zijn een dertigtal festivalgangers gisteravond gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op de kop en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel is er ook veel schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen en PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar en haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi in de spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. En daarom mag ze dus ook niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van gisteren kwijt. Die gaat naar de Italiaan Elisa Balsamo. Zij vertrekt vandaag ook in de roze leiderstrui. De weersverwachting dan. Eerst nog kans op stevige buien, dat is wel plaatselijk. Later wordt het overal droger met brede opklaringen. De temperaturen die zijn wel wat frisser dan de voorbije dagen, zo'n 24 graden. De volgende dagen wisselvalliger en nog frisser bij zo'n 20 tot 21 graden overdag.
3: De populairste artiesten en de grootste hits. Geert van de Zonde stelt ze graag aan jullie voor.
4: Ja, onze Geert, dat Belgisch peer.
3: De Mediamix Top 20 met Geert van de Zonde. Nummer 10.

0: En nog even vertellen dat Amber en Dylan in de top 20 staan, hun vierde week. Ze zakken helaas 6 plaatsen van 4 naar nummer 10. De nummer 9, Sammy Moore, de man met de krachtige stem. De man uit Rotselaar met zijn recentste single Te Jong om Stil te Zijn. Hij zakt ook 2 plaatsjes van 7 naar nummer 9. En binnenkort hij lanceert nog een fanweekend in de maand juli. Deze Sammy Moore. Deze week dus op nummer
1: 9.

Ja, een man die blijkbaar niet kan stilzitten. Hè? Te jong om stil te zijn, dat is de meest recente single nu van Sammy Moore. Hij verliest helaas 2 plaatsen, van 7 naar de 9e plaats. Op nummer 8. Een stijger, jawel, 2 plaatsen winst voor onze goede vriend Sammeke Horis. Hij stijgt van 10 naar nummer 8 met Rak. Een hart van goud, een stem vol ambiance. Al meer dan 30 jaar is Sam Horis niet weg te denken uit de Vlaamse muziekwereld. Wat begon met de iconische beats van Marijke en de zomerse vibes van Laat het gras maar groeien.

0: groeide uit tot een carrière die generaties verbindt. Sam staat voor meer dan alleen muziek. Hij belichaamt puur optimisme en oprechte vriendschap. Of gij nu op een groot festivalpodium staat of een intieme setting, zijn energie is aanstekelijk en zijn glimlach legendarisch. Op deze plek vieren we de weg die we samen hebben afgelegd en kijken we vol hoesting vooruit naar alles wat nog komt. Bedankt dat jullie deel uitmaken van dit mooi verhaal. Dat zijn mooie woorden, hè? Van ons, Sammeke. En Sam Horisch kan je zien en horen, ja, volgende week zondag 7 juni. Want dan staat gij op het Marktplein in Zwevenzeelen om 17:30. Dus volgende week zondag 7 juni op het Marktplein in Zwevenzeelen om 17:30 een optreden van Sam Horisch.
1: Nummer 8.

0: Bam! Ja, dat is de zomerkreet voor Sam Horisch voor deze zomer. Rak van Sam Horisch gestijgt 2 plaatsen deze week, van 10 naar 8.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: Nummer 7 is een stijger. 2 plaatsen van 9 naar 7. In zijn derde week Gary Hegger met Beter dan Goed. De Vlaamse zanger Gary Hegger, zijn echte naam is Gert van der Hage, woont in het Oost-Vlaamse dorpje Bachte Marjaleerne. Dat is een deelgemeente van Deinze dus. Hij is geboren en getogen in Tielrode in Temse, maar verhuisde later naar de Leienstreek. Zijn huidige woning bevindt zich bovendien vlak naast het huis van zijn vader.
2: Nummer 7.

0: Ja, beter dan goed van Gary Jagger. Deze week op de 7e plaats. Hij wint daarmee 2 plaatsjes van 9 naar nummer 7 in zijn 3e week. Zometeen na de reclameboodschappen krijg je op nummer 6. Is ook een sterke stijger, hoor. Van 12 naar 6 gestegen Wim Leijs met Viens Danser. En Wim Leijs, die komt naar Tielt. Jawel, schrijf het maar in jullie agenda. Op vrijdag 10 juli kun je Wim Leijs bewonderen. Dit allemaal op de markt in Tielt. Dat is op het openluchtpodium. Wim Leijs met de Nederpopband. En dit allemaal naar aanleiding van Vlaanderen Zingt. Dus noteer het, vrijdagavond 10 juli. Wim Leijs op de markt in Tielt. En dit om 20 uur, dus met de Nederpopband ter gelegenheid van de 11 juli-viering. Zometeen dus, na deze, krijg je Wim Leijs.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
6: Nummer 6.
7: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

Wim Leijs gaat de goede richting uit om een grote hit. Om een grote hit te scoren. Hij stijgt deze week maar liefst 6 plaatsen, van 12 naar de 6e plaats.

0: Onze nummer 5 is de, de nummer 1 van vorige week. Dus we hebben straks een nieuwe nummer 1. En de nummer 1 van vorige week was David van Dijk met Ik kan het niet geloven. Hij stond 2 weken op nummer 1. En hij zakt daarmee van 1 naar nummer 5. En volgend jaar kan je gaan kijken naar 20 jaar David van Dijk. En dat op zaterdag 3 april 2027 in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Gent. Want dan viert David van Dijk dus zijn 20-jarig carrière. Dus helaas van de eerste plaats gezakt naar de 5e plaats. Ik kan het niet geloven, David van Dijk.
1: Nummer 5.

0: David van Dijk kan het niet geloven. Jawel, al 20 jaar bezig. En volgend jaar gaat hij dat allemaal vieren. Naar aanleiding van 20 jaar David van Dijk. Helaas, deze week dus gezakt. Vorige week stond hij nog nummer 1. Hij zakt van 1 naar de 5e plaats.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: De nummer 4. Dat is een stijger. Ja, hij stijgt 1 plaatsje van 5 naar 4. Mathieu Terrein met zijn andere kompanen. Bazaar met Nacht in Amsterdam. En Bazaar die is ook te gast op het Rijversfestival dat er binnenkort ook weer aankomt. In augustus is dat, in Lievegem, Oost-Vlaanderen. De Rijversfestival, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Rijversfestival is een festival van 4 dagen dus in Lievegem met meer dan 100 artiesten. En dat gaat door op 13, 14, 15 en 16 augustus. En Bazaar die treedt erop op vrijdag 13 augustus. Dus op vrijdag 13 augustus om 22 uur treden ze daarop dus Bazaar. Maar ook nog andere grote topartiesten, waaronder op donderdag Clouseau om 11:15. Pommelien Thijs staat er ook in Lievegem op het podium. En dat op zaterdag om 23 uur. En uit Nederland komen Suzanne en Freek. En zij worden daar verwacht op zondag om 9 uur. Maar ook dus deze Bazaar zal er zijn op vrijdag. Rijversfestival 13, 14, 15 en 16 augustus. Goed, Bazaar die staat deze week dus op een mooie
3: nummer 4.

Nacht in Amsterdam. Ja, waar ook Bazaar vele uren heeft doorgebracht. Even kijken, ja, hij stijgt één plaatsje, dus van de 5e naar de 4e plaats.

0: Ondertussen werd het al 2:04 geworden hier bij Radio Oost-West. Op deze zondagmiddag. Dit is de Mediamix Top 20. En wie staat er op nummer 3? Wel, Arend Blommaert met Zoé Livij met Tranen van Hout. Hij stijgt 3 plaatsen van 6 naar 3. En dat in zijn 3e week. En Arend Blommaert heeft onlangs een nieuw album uitgebracht. Met oorsprong heeft Arend Blommaert zijn allereerste album uit. Een krachtige soloplaat in het Nederlandstalige popgenre die zijn persoonlijke en artistieke groei belicht. Het album wordt een muzikaal verhaal over zelfontdekking, waarin de zanger zijn evolutie van performer naar eigenmaker beschrijft. Bekend van zijn tijd bij de boyband Bobby en tv-rollen, slaat Blommaert met oorsprong zijn eigen vleugels uit met een rode draad van loslaten en terugkeren naar zijn oorsprong. En het album dat is uit sedert 17 mei. Daarnaast is hij in 2026 volop te vinden op de podia in Vlaanderen en staat hij onder meer op de affiches van Moonfeest op 4 juli en de Adriaan Brouwer Bierfeesten op 27 juni en dat is in Oudenaarde.
1: Nummer 3.

0: Aaron Blommaert en Zoé Livé met Tranen van Hout. Drie plaatsenwinst deze week van 6 naar nummer 3 in hun derde week notering. Zometeen na de boodschappen de nummer 2. En dat zijn de heren van de Romeo's met Ik zag jou maar even. En Hunter Levy van de Romeo's heeft ook al een paar televisierollen gehad. Zo had hij in 1999, van 1999 tot 2022, de personage Peter van den Bossen in Familie. 1998 was dat Goede Tijden, Slechte Tijden. En daar had hij het personage Rich Edwards. Dan ook nog in 1996 de Super 50 met de presentator of presentatie al daar. En in 1995 in het, als Mark, in het, als personage Mark in Wat Nu Weer, dat je trouwens nu nog kan bekijken op VTM Gold. De Romeo's, ik zag jou maar even zometeen na dit.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Mediamix.
1: Geert van de Zanden.
3: Nummer 2.

De heren van de Romeo's met Ik zag jou maar even. Ze stijgen één plaatsje van de derde naar de tweede plaats hier in de top 20. Goed, we gaan een overzichtje geven.

0: Van 15 naar 20 gezakt, 5 plaatsen verlies voor Kato met 1, 2, 3, 4. We hadden 2 nieuwkomers en die eerste nieuwkomer die hadden we op nummer 19, Danny Fabri met Zoveel Mooier. De tweede nieuwkomer, Jo Valli met Genieten. Van 19 naar 17 gestegen, Michael Lanzo met Waarom Jij. Van 18 naar 16 ook gestegen, Laura Lin met Gesloten Ogen. Ook een stijger van 20 naar 15, Bart Kuil met Zot Verliefd. Van 17 naar 14 ook gestegen, Dana Winner, De Stilte van de Stad. En helaas gezakt van 8 naar 13, Jeremy Vrielink met Op weg naar mezelf. Van 16 naar 12 gestegen, Willy Sommers met De Eerste Keer. Op 11 blijven staan deze week, Bart Peters met De Bevalligste. Van 4 naar 10 gezakt, Amber en Dylan met Per Ongeluk. Van 7 naar 9 ook gezakt, Sammy Moore met Te Jong om Stil te Zijn. Sam Horis stijgt deze week van 10 naar 8 met Rak. Van 9 naar 7 ook 2 plaatsen winst voor Gary Hegger met Beter Dan Goed. En deze week, ja, toch wel de sterkste stijger deze week. Van 12 naar 6, Wim Leys met Viens Danser. Dan op de 5e plaats van 1 naar 5 gezakt, David van Dijk met Ik Kan Het Niet Geloven. Hij stond trouwens 2 weken op nummer 1. Op nummer 4, Bazaar met Nacht in Amsterdam. Van 6 naar 3, ook gestegen, Aaron Blommaert en Zoe Livey met Tranen van Hout. En daarnet gehoord, De Romeo's met Ik Zag Jou Maar Even. Van 3 naar 2 gestegen. En ja, wie ontbreekt er nu nog hier in de top 20? Als je een trouwe luisteraar bent, zal je het wel weten wie er nu zal te horen zijn. En ja, het is onze goede vriend Herbert Verhagen geworden. Hij stijgt van de 2e naar de 1e plaats met die hele mooie single Jij Blijft Mij Altijd Verbazen. Dus van Herbert Verhagen. En Herbert, ja, 15 jaar later kan je nog altijd zien op MenTV. Vandaag is er 31 mei Olga Lombardo. Volgende week is het de beurt aan Michel Follet. 14 juni Evelien Canoot. 21 juni Sasha en Davy. 28 juni Gary Hegger. 5 juli Amaryllis Timmerman. En 12 juli Jo Valli. Goed, de nummer 1, de nieuwe nummer 1. Dus een, toch wel de moeite om hem op nummer 1 te hebben. Ja, waarom niet, hij onze hoofdartiest van het Oost-Westfeest van jongstleden. Dat was 17 april, geloof ik. Hè, als ik... Goed, Herbert dus, onze nieuwe nummer 1.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Mediamix Top 20.
2: Hallo, ik ben Herbert Verhagen en dit is mijn jongste single Jij Blijft Mij Altijd Verbazen, hier in de Mediamix Top 20.

Dat was onze nieuwe nummer 1 voor deze week. En een mooie nummer 1 als je het mij vraagt. Herbert Verhagen, jij blijft mij altijd verbazen in zijn vierde week. Hij stijgt daarmee van 2 naar nummer 1.

0: De top 20 hebben we gehad. En maken we weer plaats voor een nieuw nummer aan jullie voor te stellen. Die kans maakt om misschien al volgende week, ja wie weet, al binnen te komen in die top 20. En dat is een splinternieuwe single voor Meteor. En die luidt met als titel Nooduitgang. Het gaat hard voor Meteor. Eind 2025 stelde de Kempische artiest zijn derde album 3 voor. In 2 uitverkochte Afasdoms in Antwerpen. Daarna volgde nog de single Niet Nodig, een samenwerking met de Nederlandse zanger Fleming. Het nummer hing hout en leverde Meteor zijn 10e Vlaamse nummer 1 hit op. Afgelopen vrijdag bracht hij zijn nieuwe single Nooduitgang uit. Joris van Rossum, zoals Meteor echt heet, sprak zich in het verleden al uit over het belang van zorg dragen voor je mentale gezondheid. In Nooduitgang beschrijft hij hoe het voelt omringd te worden door donkere wolken die de schoonheid van het leven verduisteren. De kern van de song is echter duidelijk. Vergeet niet dat die wolken verdreven kunnen worden door de mensen die je graag ziet en onthoud dat jij zelf ook iemand bent die iemand anders leven betekenis geeft. We gaan dus luisteren en kennis maken met de nieuwe single van Meteor. Maar eerst neem ik nog afscheid van jullie wat deze aflevering betreft, aflevering 49. En vandaag waren we toe aan aflevering 10 voor dit jaar. De Media Mix Top 20 voor vandaag zondag 31 mei zit erop. Zometeen kan je, jawel, 2 uurtjes genieten van mooie klassiekers. Met straks tussen 2 en 3 de classics met Robbie. En straks om 3 uur, van 3 tot 4, Jan Spees met Zo klonk het toen. Geniet nog van het mooie weekend van deze zondag. En wij zijn er terug volgende week zondag. Terug om, nee, niet om 12 uur, maar wel om 1 uur, want volgende week is er hoogweg 16. Dan is er maar 1 uurtje Mediamix. Maar hebben we wel bezoek in de studio, want Kurt Krabbe die komt langs. Volgende week zondag, iets na 1 uur, komt hij hier naar de studio zijn nieuwe single voorstellen, die hij uitbracht nu met Ronnie Tober. Hij komt er meer over vertellen volgende week zondag, iets na 1 uur. Bedankt om te luisteren en tot volgende week. En dit is Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vandalen hebben het gemeentehuis van Dentergem geviseerd. Enkele ramen zijn beschadigd en ook de glazen deur is ingeslagen. Burgemeester Koenraad de Grote hoopt alvast getuigen te vinden. Het was een medewerker van de gemeente die de schade zaterdagochtend opmerkte. Het glas van de deur en de ramen waren ingeslagen. Tussen 3 en 4 uur 's nachts zou er lawaai gehoord zijn aan het gemeentehuis. En er hangt ook een camera. Men doet nu een oproep naar de inwoners om eventueel verdacht gedrag te melden. Het Meersenlandschap in Neerhoek langs de Leie in Zulte wordt hersteld. Begin juni start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. De werken omvatten onder meer het opnieuw openleggen van een oude gedempte meander van de Leie. Daarnaast worden bestaande depressies verdiept, nieuwe laantjes aangelegd, afsluitingen geplaatst en bomen en struiken aangeplant. De Tolpoortstraat aan de kant van het station van Deinze gaat opnieuw open voor alle verkeer. Aansluitend starten er werken in de Gentstraat. Die werken zullen ongeveer 3 weken duren. Tijdens deze periode blijft de Gentstraat in beide richtingen toegankelijk. Het verkeer wordt geregeld via de afslagstroken en de middenberm. Hierdoor kan het verkeer komende van de Gentstraat niet afslaan richting de Tolpoortstraat. Vanaf 1 september organiseert Ferm Kinderopvang de buitenschoolse opvang voor alle kinderen in Wingenen. Op vandaag doen nog verschillende partners dat. Het gaat om een gevolg van het nieuwe BOA-decreet. Wingenen krijgt dankzij dat nieuwe decreet, overigens net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, een regierol toebedeeld en dient zelf de Vlaamse opvangsubsidies te verdelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag bewolkt met in het zuiden centrum van het land kans op lichte regen, 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, gevolgd door een grote kans op buien en opnieuw temperaturen tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en koeler.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
3: Classics.

Detroit Spinners en Working My Way To You Back, Babe. En zometeen hebben we nog Johnny Preston met zijn Running Bear naar de Saragossa Band.

I Will Always Love You van Dolly Parton werd in 1993 in een nieuw kleedje gestoken door Tears and Joy. En 11 jaar eerder had Philippe Laville een hit te pakken in

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Classic hits.

tijden dat de geweren en de kanonnen niet zwijgen en ook de bommen niet, wel, dan vragen mensen zich af, waar is die goede oude tijd gebleven? Net zoals Gerard Cox. Hier is Dave Edmunds, I Hear You Knocking.

Perret met een wat speciale versie van zijn Borghito, maar het was toch maar een hit hoor in 1971. Zo, dit waren de classics. Ik wens je nog een aangename zondagnamiddag. Blijf luisteren naar Oost-West en heel graag tot de volgende.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Antwerp.
1: Bij de Chilathlon in Antwerpen, dat is een kortere triathlon voor amateurs, is een 58-jarige man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De deelnemer werd onwel tijdens het zwemgedeelte en moest ter plaatse gereanimeerd worden. De organisatie heeft na het incident besloten het zwemmen volledig te schrappen voor de 3000 deelnemers. Het Amerikaanse leger heeft voor de tweede keer in 2 dagen tijd een boot aangevallen in de Stille Oceaan. Bij de actie vielen 3 doden. Volgens de Verenigde Staten werd het vaartuig gebruikt voor drugsmokkel, hoewel er nog geen concreet bewijs is voorgeleverd. Sinds september zijn er bij dit soort Amerikaanse operaties al meer dan 200 doden gevallen. Ja, in Parijs maakt men zich op voor de officiële huldiging van Paris Saint-Germain na hun Champions League-overwinning tegen Arsenal gisteravond. Vanavond worden 100.000 supporters verwacht. De autoriteiten zetten 6.000 agenten in na zware rellen afgelopen nacht. Want relschoppers staken wagens in brand, plunterden winkels en bekogelden de politie met stenen en vuurwerken. Ook in andere steden braken rellen uit. Landelijk werden 800 mensen opgepakt en 57 agenten werden gewond. Vanmiddag blijft het bewolkt in het zuiden en centrum van het land. Kans op lichte regen, zo'n 3 à 24 graden. Morgen begint de dag met opklaringen, waarna de kans op bui toeneemt. Temperatuur opnieuw 24 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en koeler.
2: Fijn weekend.
3: Radio Oost-West.
2: Zo klonk het toen. Jan Spees.

0: Een heel goede zondagnamiddag en welkom bij Zo klonk het toen. Het komend uurtje neem ik jou mee naar muziek van vroeger en heel vroeger. We beginnen met Jean Ferrat. Hij was een van de grote namen van het Franse chanson. Met zijn warme stem en poëtische teksten wist hij generaties luisteraars te raken. In 1964 bracht hij La Montagne uit. Een lied over het verdwijnen van het traditionele leven op het Franse platteland. Een chanson dat nog altijd niets aan kracht heeft verloren.
1: Il quitte un an le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux

Buddy Holly en Peggy Sue. En dit komt uit 57. We blijven in 57. En tijd voor een flinke dosis puur rock'n'roll. Want in dit jaar scoorde Little Richard een wereldhit met Lucille. Zijn energieke pianospel, rauwe stem en aanstekelijk ritme maakten hem tot een van de grondleggers van de rockmuziek. Hier is Little Richard, Lucille.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

Deze man treedt nog altijd op. We hadden het over Paul Anka. Dit was hem met Lonely Boy. Nederlandstalige muziek, ja, dat komt hier ook aan bod. Niet alleen bij de Media Mixed Top 20 met Geert van der Zanden. Natuurlijk grasduinen we in de muziek van vroeger. Zoals deze van Ramse Shaffi en Sammy.

Als je moe werd, dan vallen je ogen dicht. En vooral als je nog jong en klein bent. En dan zeggen ze, dan komt het zandmannetje. En dat was een hit uit 54 van de Cordettes en Mr. Sandman. We gaan terug de Nederlandstalige tour op met Wiltura. Het kan niet zijn.

Afgelopen uren hebben we toch al raindrops gehad hier in onze regio. Maar gelukkig niet zo erg zoals in andere regio's in Vlaanderen. Het was er eentje van Dee Clark. En nu een echte klassieker uit de jaren 50. Met een prachtige samenzang en de karakteristieke stem van Little Anthony scoorden de Imperials een grote hit met een lied over liefdesverdriet dat nog altijd ontroert. Little Anthony en de Imperials met Tears on My Pillow. You

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. De muziek uit de gouden jaren. Je hoort ze enkel bij ons.

0: blijft een straffe meneer, deze Engelbert Humperdinck. We gaan terug naar 1968 voor een van de meest opvallende hits uit de psychedelische rock. Met zijn theatrale optreden, opvallende make-up en brandende helm werd Arthur Brown een unieke verschijning in de muziekwereld. Zijn grootste succes, dat was zonder twijfel Fire.
1: Regionale informatie
2: en de mooiste muziek. Radio
3: Oost-West. I am the god of hellfire and I bring you

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zo klonk het toen. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende keer voor opnieuw een reis door de mooiste herinneringen uit de muziekgeschiedenis. We sluiten af met een prachtige klassieker van Eddy Grant, Baby Come Back. Tot een volgende keer. Bye bye.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vandalen hebben het gemeentehuis van Dentergem geviseerd. Enkele ramen zijn beschadigd en ook de glazen deur is ingeslagen. Burgemeester Koenraad de Grote hoopt alvast getuigen te vinden. Het was een medewerker van de gemeente die de schade zaterdagochtend opmerkte. Het glas van de deur en de ramen waren ingeslagen. Tussen 3 en 4 uur 's nachts zou er lawaai gehoord zijn aan het gemeentehuis. En er hangt ook een camera. Men doet nu een oproep naar de inwoners om eventueel verdacht gedrag te melden. Het Meersenlandschap in Neerhoek langs de Leie in Zulte wordt hersteld. Begin juni start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. De werken omvatten onder meer het opnieuw openleggen van een oude gedempte meander van de Leie. Daarnaast worden bestaande depressies verdiept, nieuwe laantjes aangelegd, afsluitingen geplaatst en bomen en struiken aangeplant. De Tolpoortstraat aan de kant van het station van Deinze gaat opnieuw open voor alle verkeer. Aansluitend starten er werken in de Gentstraat. Die werken zullen ongeveer 3 weken duren. Tijdens deze periode blijft de Gentstraat in beide richtingen toegankelijk. Het verkeer wordt geregeld via de afslagstroken en de middenberm. Hierdoor kan het verkeer komende van de Gentstraat niet afslaan richting de Tolpoortstraat. Vanaf 1 september organiseert Ferm Kinderopvang de buitenschoolse opvang voor alle kinderen in Wingenen. Op vandaag doen nog verschillende partners dat. Het gaat om een gevolg van het nieuwe BOA-decreet. Wingenen krijgt dankzij dat nieuwe decreet, overigens net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, een regierol toebedeeld en dient zelf de Vlaamse opvangsubsidies te verdelen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest, meer bericht. Vanmiddag overeerst bewolking, in het zuiden centrum mogelijk lichte regen, maxima 24 graden. Morgen opklaringen, maar later stijgt de kans op een bui, opnieuw 24 graden. Vanaf dinsdag slaan we om naar wisselvalliger en frisser weer.

0: Finis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berensteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinis.be.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 1777 20.

0: Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou. Radio Oost-West.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het zwemonderdeel van de Chilathlon in Antwerpen is geschrapt nadat een 58-jarige deelnemer onwel werd in het water. Het slachtoffer is na een reanimatie in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het Chilathlon is een kortere triathlon, speciaal voor amateurs. Het Amerikaanse leger heeft voor de tweede keer in 2 dagen een boot onder vuur genomen in de Stille Oceaan, waarbij 3 doden zijn gevallen. De VS claimt dat het vaartuig diende voor drugsmokkel, hoewel hard bewijs daarvoor ontbreekt. Sinds september vorig jaar eisten vergelijkbare Amerikaanse operaties al meer dan 200 levens. De snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo is zeer alarmerend, meldt Alan Gonzalez, adjunct-directeur operationele zaken van Artsen zonder Grenzen. Er zijn al 246 doden geregistreerd op een totaal van 1000 verdachte gevallen. Verdediger Christian Bourges vertrekt bij voetbalclub Union Saint-Gilles. De club maakt bekend dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Bourges speelde 6 jaar voor Union en maakte nog de promotie mee vanuit de toenmalige eerste klasse B. Waar de Brit zijn carrière voortzet is niet bekend. Radio Vanmiddag overeerst bewolking in het zuiden centrum, mogelijk lichte regen, maxima 24 graden. Morgen opklaringen, maar later stijgt de kans op een bui, opnieuw 24 graden. Vanaf dinsdag slaan we om naar wisselvalliger en frisser weer.
2: Jouw regio.
3: Jouw muziek.
2: Dit is Radio Oost-West.
4: Ik luister regionaal.

0: informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vandalen hebben het gemeentehuis van Dentergem geviseerd. Enkele ramen zijn beschadigd en ook de glazen deur is ingeslagen. Burgemeester Koenraad de Grote hoopt alvast getuigen te vinden. Het was een medewerker van de gemeente die de schade zaterdagochtend opmerkte. Het glas van de deur en de ramen waren ingeslagen. Tussen 3 en 4 uur 's nachts zou er lawaai gehoord zijn aan het gemeentehuis. En er hangt ook een camera. Men doet nu een oproep naar de inwoners om eventueel verdacht gedrag te melden. Het Meersenlandschap in Neerhoek langs de Leie in Zulte wordt hersteld. Begin juni start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. De werken omvatten onder meer het opnieuw openleggen van een oude gedempte meander van de Leie. Daarnaast worden bestaande depressies verdiept, nieuwe laantjes aangelegd, afsluitingen geplaatst en bomen en struiken aangeplant. De Tolpoortstraat aan de kant van het station van Deinze gaat opnieuw open voor alle verkeer. Aansluitend starten er werken in de Gentstraat. Die werken zullen ongeveer 3 weken duren. Tijdens deze periode blijft de Gentstraat in beide richtingen toegankelijk. Het verkeer wordt geregeld via de afslagstroken en de middenberm. Hierdoor kan het verkeer komende van de Gentstraat niet afslaan richting de Tolpoortstraat. Vanaf 1 september organiseert Ferm Kinderopvang de buitenschoolse opvang voor alle kinderen in Wingenen. Op vandaag doen nog verschillende partners dat. Het gaat om een gevolg van het nieuwe BOA-decreet. Wingenen krijgt dankzij dat nieuwe decreet, overigens net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, een regierol toebedeeld en dient zelf de Vlaamse opvangsubsidies te verdelen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meebericht. Vanavond vallen er in het oosten nog enkele buien. Daarna overal droog met opklaringen. Morgen begint de dag zonnig, maar na de middag stijgt de bewolking en de kans op een bui bij 24 graden. De dagen daarna verloopt het weer frisser en wisselvalliger.
5: De avond van Oost-West.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioost.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. We beginnen met binnenlands nieuws. Vlaams minister van Onderwijs De Mier schrapt de onderwijsbesparing van 100 miljoen. Dat gaat dus niet door. Het geld moest komen uit de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken. Maar dat plan, ja, gaat dus niet door na negatief advies, vooral van de Raad van State. En die verklaring deed De Mier ook op VTM Nieuws. Er is een groot succes geweest voor de Open Wervendag vandaag. Bouwfederatie M-Build lokte zo'n 73.000 fysieke bezoekers naar die Open Wervendag. Dat meldt topman Nico de Meester. Geïnteresseerden konden vandaag unieke bouwlocaties ontdekken en kennismaken met innovatieve bouwtechnieken. Digitaal trok het evenement nog eens 288.000 virtuele bezoekers. Buitenland. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn 11 mensen omgekomen. Volgens een Libanees persbureau vond een van de aanvallen plaats nabij een ziekenhuis, waarbij 13 hulpverleners gewond raakten en het gebouw zwaar beschadigd raakte. De pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft al vergeldingen aangekondigd. Sport. Tennister Magali Kempe heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op Roland Garros. Samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac schakelde ze een Slovaak-Brits duo uit in twee sets met 6-2 en 7-5. En de 41-jarige scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK voetbal. Hij is de enige geselecteerde Belgische scheidsrechter en de eerste landgenoot op een WK sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden. Radio Het weer vanavond op een paar buien in het oosten droog met opklaringen. Morgen start vrij zonnig. Daar in de namiddag de bewolking toeneemt met kans op een lokale bui. Temperaturen morgen 24 graden, maar de dagen daarna wordt het wisselvalliger en frisser.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5, 056 60 21 79.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.
5: Gewoon gezellig.
4: Radio Oost-West.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goedenavond. Het is 8 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vandalen hebben het gemeentehuis van Dentergem geviseerd. Enkele ramen zijn beschadigd en ook de glazen deur is ingeslagen. Burgemeester Koenraad de Grote hoopt alvast getuigen te vinden. Het was een medewerker van de gemeente die de schade zaterdagochtend opmerkte. Het glas van de deur en de ramen waren ingeslagen. Tussen 3 en 4 uur 's nachts zou er lawaai gehoord zijn aan het gemeentehuis. En er hangt ook een camera. Men doet nu een oproep naar de inwoners om eventueel verdacht gedrag te melden. Het Meersenlandschap in Neerhoek langs de Leien in Zulte wordt hersteld. Begin juni start het agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. De werken omvatten onder meer het opnieuw openleggen van een oude gedempte meander van de Leien. Daarnaast worden bestaande depressies verdiept, nieuwe laantjes aangelegd, afsluitingen geplaatst en bomen en struiken aangeplant. De Tolpoortstraat aan de kant van het station van Deinze gaat opnieuw open voor alle verkeer. Aansluitend starten er werken in de Gentstraat. Die werken zullen ongeveer 3 weken duren. Tijdens deze periode blijft de Gentstraat in beide richtingen toegankelijk. Het verkeer wordt geregeld via de afslagstroken en de middenberm. Hierdoor kan het verkeer komende van de Gentstraat niet afslaan richting de Tolpoortstraat. Vanaf 1 september organiseert Ferm Kinderopvang de buitenschoolse opvang voor alle kinderen in Wingenen. Op vandaag doen nog verschillende partners dat. Het gaat om een gevolg van het nieuwe BOA-decreet. Wingenen krijgt dankzij dat nieuwe decreet, overigens net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, een regierol toebedeeld en dient zelf de Vlaamse opvangsubsidies te verdelen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, weerbericht. Weer vanavond op een paar buien in het oosten droog met opklaringen. Morgen start vrij zonnig, waar in de namiddag de bewolking toeneemt met kans op een lokale bui. Temperaturen morgen 24 graden, maar de dagen daarna wordt het wisselvalliger en frisser.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: Emotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Emotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imontinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imontinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West. Gewoon.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De federale politie noemt de recente actie waarbij 27 mensen zijn opgepakt een zware klap voor het drugsmilieu in Brussel. De bende was vooral actief rond het metrostation Saint-Guido en in de wijk Petersbos in Anderlecht. Zo meldt de politie. Bij de huiszoekingen werden drugs, vuurwapens en grote sommen cash geld in beslag genomen. Verder wenst de politie nog niet te communiceren. Oekraïne slaagt er steeds beter in om met AI-drones Russische konvooien te raken, zelfs als die voertuigen op meer dan 100 kilometer afstand rijden. De aanvallen gebeuren op wegen in de bezette Oekraïnse gebieden. Als die onveilig zijn, komt de bevoorrading van de Russische troepen in gevaar. Experten spreken nu over de start van een nieuwe fase in de oorlog, waarbij Rusland de innovatie van het Oekraïnse leger niet zou kunnen volgen. Jonas Vingegaard heeft de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Deen is pas de achtste renner in de wielergeschiedenis die alle drie de grote rondes, het zijn die van Frankrijk, Spanje en Italië, weet te winnen. De slotrit in Rome draaide uit op een massasprint waarin de Italiaan Jonathan Milan de snelste was voor zijn landgenoot Giovanni Lonardi. Tienduizenden supporters hebben zich verzameld op de Champ de Mars bij de Eiffeltoren om de Champions League-overwinning van Paris Saint-Germain te winnen. De spelers werden onthaald op een rood-blauw-witte loper in de clubkleuren. Waar de overwinning gisteravond nog uitmondde in rellen, verliep het feest vandaag tot nu toe rustig. Radio Vanavond blijft het op een paar buien in het oosten na droog met opklaringen. Morgen begint de dag zonnig, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maxima tot 24 graden. De komende dagen verloopt het weer frisser, maar ook wisselvalliger.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vandalen hebben het gemeentehuis van Dentergem geviseerd. Enkele ramen zijn beschadigd en ook de glazen deur is ingeslagen. Burgemeester Koenraad de Grote hoopt alvast getuigen te vinden. Het was een medewerker van de gemeente die de schade zaterdagochtend opmerkte. Het glas van de deur en de ramen waren ingeslagen. Tussen 3 en 4 uur 's nachts zou er lawaai gehoord zijn aan het gemeentehuis. En er hangt ook een camera. Men doet nu een oproep naar de inwoners om eventueel verdacht gedrag te melden. Het Meersenlandschap in Neerhoek langs de Leien in Zulte wordt hersteld. Begin juni start het agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. De werken omvatten onder meer het opnieuw openleggen van een oude gedempte meander van de Leien. Daarnaast worden bestaande depressies verdiept, nieuwe laantjes aangelegd, afsluitingen geplaatst en bomen en struiken aangeplant. De Tolpoortstraat aan de kant van het station van Deinze gaat opnieuw open voor alle verkeer. Aansluitend starten er werken in de Gentstraat. Die werken zullen ongeveer 3 weken duren. Tijdens deze periode blijft de Gentstraat in beide richtingen toegankelijk. Het verkeer wordt geregeld via de afslagstroken en de middenberm. Hierdoor kan het verkeer komende van de Gentstraat niet afslaan richting de Tolpoortstraat. Vanaf 1 september organiseert Ferm Kinderopvang de buitenschoolse opvang voor alle kinderen in Wingenen. Op vandaag doen nog verschillende partners dat. Het gaat om een gevolg van het nieuwe BOA-decreet. Wingenen krijgt dankzij dat nieuwe decreet, overigens net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, een regierol toebedeeld en dient zelf de Vlaamse opvangsubsidies te verdelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond blijft het op een paar buien in het oosten na droog met opklaringen. Morgen begint de dag zonnig, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maxima tot 24 graden. De komende dagen verloopt het weer frisser, maar ook wisselvalliger.
0: De avond van Oost-West.

0: adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

Verse groenten stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien. Van op zijn valdera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier. Van op

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: nieuws. Uit het onderzoek Stem van Vlaanderen bij 1000 studenten van VTM blijkt dat 1 op 4 alles medicijnen zoals Herlatine heeft gebruikt om beter te kunnen studeren. Bij scholieren in het middelbaar onderwijs ligt dat cijfer met 1 op 3 zelfs nog hoger. Dat meldt dus duidelijk dat onderzoek. En ja, dat strekt niet tot aanbeveling en zorgt voor enige ongerustheid. De afgelopen dagen zijn er in Kokzijde 80 dode haaien aangespoeld. De eerste exemplaren werden donderdag gezien, waarna er dagelijks nieuwe opdoken. Onderzoekers vermoeden dat de dieren als bijvangst in visnetten belanden en vervolgens dood overboord werden gegooid. Enkele haaien worden onderzocht om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Het Rode Kruis heeft tijdens de 20 kilometer van Brussel meer dan 400 lopers moeten verzorgen. 16 deelnemers werden overgebracht naar het ziekenhuis. De meeste kampten met klachten door de warmte. Om oververhitting tegen te gaan zette het Rode Kruis dit jaar voor het eerst ijsbaden in. De nodige sport-agent heeft zich verzekerd van het laatste Europese voetbalticket door Racing Genk te verslaan na strafschoppen. Nadat de reguliere speeltijd op 0-0 eindigde, opende Genk de score in de verlengingen. Gent sleepte na de slotfase alsnog een gelijkmaker in de wacht en trok in de penaltyreeks aan het langste eind met 5-4. Slechts 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, tegenover 60% voor jongens. Dat blijkt uit een enquête van ING. Red Flame, Janice Kaiman, nuanceert dat de populariteit van het nationale vrouwenteam wel in de lift zit. Radio Flat. De weersverwachting. Meer en meer, toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vandalen hebben het gemeentehuis van Dentergem geviseerd. Enkele ramen zijn beschadigd en ook de glazen deur is ingeslagen. Burgemeester Koenraad de Grote hoopt alvast getuigen te vinden. Het was een medewerker van de gemeente die de schade zaterdagochtend opmerkte. Het glas van de deur en de ramen waren ingeslagen. Tussen 3 en 4 uur 's nachts zou er lawaai gehoord zijn aan het gemeentehuis. En er hangt ook een camera. Men doet nu een oproep naar de inwoners om eventueel verdacht gedrag te melden. Het Meersenlandschap in Neerhoek langs de Leie in Zulte wordt hersteld. Begin juni start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. De werken omvatten onder meer het opnieuw openleggen van een oude gedempte meander van de Leie. Daarnaast worden bestaande depressies verdiept, nieuwe laantjes aangelegd, afsluitingen geplaatst en bomen en struiken aangeplant. De Tolpoortstraat aan de kant van het station van Deinze gaat opnieuw open voor alle verkeer. Aansluitend starten er werken in de Gentstraat. Die werken zullen ongeveer 3 weken duren. Tijdens deze periode blijft de Gentstraat in beide richtingen toegankelijk. Het verkeer wordt geregeld via de afslagstroken en de middenberm. Hierdoor kan het verkeer komende van de Gentstraat niet afslaan richting de Tolpoortstraat. Vanaf 1 september organiseert Ferm Kinderopvang de buitenschoolse opvang voor alle kinderen in Wingene. Op vandaag doen nog verschillende partners dat. Het gaat om een gevolg van het nieuwe BOA-decreet. Wingene krijgt dankzij dat nieuwe decreet, overigens net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, een regierol toebedeeld en dient zelf de Vlaamse opvangsubsidies te verdelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Uit het onderzoek Stem van Vlaanderen bij 1000 studenten van VTM blijkt dat een kwart, 1 op 4, alles medicijnen zoals helatine heeft gebruikt om beter te kunnen studeren. Bij scholieren in het middelbaar onderwijs ligt dat cijfer met 1 op 3 zelfs nog hoger. Dat meldt dus duidelijk dat onderzoek. En ja, dat strekt niet tot aanbeveling en zorgt voor enige ongerustheid. De afgelopen dagen zijn er in Kokzijde 80 dode haaien aangespoeld. De eerste exemplaren werden donderdag gezien, waarna dagelijks nieuwe opdoken. Onderzoekers vermoeden dat de dieren als bijvangst in visnetten belanden en vervolgens dood overboord werden gegooid. Enkele haaien worden onderzocht om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Het Rode Kruis heeft tijdens de 20 kilometer van Brussel meer dan 400 lopers moeten verzorgen. 16 deelnemers werden overgebracht naar het ziekenhuis. De meeste kampten met klachten door de warmte. Om oververhitting tegen te gaan zette het Rode Kruis dit jaar voor het eerst ijsbaden in. De nodige sportagent heeft zich verzekerd van het laatste Europese voetbalticket door Racing Genk te verslaan na strafschoppen. Nadat de reguliere speeltijd op 0-0 eindigde, opende Genk de score in de verlengingen. Gent sleepte na de slotfase alsnog een gelijkmaker in de wacht en trok in de penaltyreeks aan het langste eind met 5-4. Slechts 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, tegenover 60% voor jongens. Dat blijkt uit een enquête van ING. Red Flame, Janice Kaiman, nuanceert dat de populariteit van het nationale vrouwenteam wel in de lift zit. Radio de weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
0: De nacht van Oost-West.

valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit

grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileer is, wanneer de noordwind de vlakte

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vandalen hebben het gemeentehuis van Dentergem geviseerd. Enkele ramen zijn beschadigd en ook de